De Israëlische politie zegt geweld tegen journalisten serieus te nemen. Nieuwe satellietbeelden wijzen erop dat Iran mogelijk weer werkt aan zijn nucleaire installaties. Volgens CNN roept dat vragen op over de naleving van het voorlopige akkoord dat eind vorige maand werd gesloten. Het Witte Huis zegt de locaties nauwlettend in de gaten te houden. Ondertussen heeft een Iraanse krant een zwarte lijst gepubliceerd met foto's van onder andere president Trump en de premiers Netanyahu en Maloney. De publicatie volgt op de wraakdreigementen vanuit Iran na de dood van Ayatollah Ali Khamenei. De Duitse politie onderzoekt een vermoedelijke sabotageactie op het spoor bij Leverkusen. Een brand in een kabelgoot zorgde daarvoor flinke verstoringen van het treinverkeer. De extreem linkse groepering Angry Birds Commando heeft de verantwoordelijkheid opgeëist. De politie gaat uit van opzettelijke sabotage en doet verder onderzoek. Ook vandaag ondervonden treinreizigers nog hinder van de verstoringen als gevolg van de vermoedelijke sabotageactie op het spoor bij Leverkusen. En na bijna 16 jaar valt dit weekend definitieve doek voor de musical Soldaat van Oranje. De langstlopende musical van Nederland stopt na bijna 4000 voorstellingen en ruim 4 miljoen bezoekers. Soldaat van Oranje vertelt het verhaal van verzetsheld Erik Hazelhoff-Roelfsema. De musical werd bekend door het draaiende theater op voormalig vliegkamp Valkenburg. Afgelopen avond was de laatste voorstelling voor publiek en genodigden en komende middag is de allerlaatste voorstelling in besloten kring. Het weer, het is vrij helder met in het noorden kans op mist en bewolking vanuit zee. Het kwik daalt naar 14 tot 18 graden bij een zwakke aan zee en boven het IJsselmeer matige noordoostenwind. Overdag blijft het droog met volop zon bij 22 tot mogelijk 32 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Achterhoek. 3 uur. Regio 8 nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Journalisten van CNN zijn op de bezette westelijke Jordaanoever door Israëlische kolonisten aangevallen. Volgens de Israëlische politie zijn 4 verdachten aangehouden. De verslaggevers waren daar om te berichten over de dood van een Palestijns-Amerikaanse man die om het leven werd gebracht door kolonisten. Bij de aanval raakten voertuigen beschadigd en zouden de journalisten zijn bedreigd met stokken en stenen. De Israëlische politie zegt geweld tegen journalisten serieus te nemen. Nieuwe satellietbeelden wijzen erop dat Iran mogelijk weer werkt aan zijn nucleaire installaties. Volgens CNN roept dat vragen op over de naleving van het voorlopige akkoord dat eind vorige maand werd gesloten. Het Witte Huis zegt de locaties nauwlettend in de gaten te houden. Ondertussen heeft een Iraanse krant een zwarte lijst gepubliceerd met foto's van onder andere president Trump en de premiers Netanyahu en Maloney. De publicatie volgt op de wraakdreigementen vanuit Iran na de dood van Ayatollah Ali Khamenei. De Duitse politie onderzoekt een vermoedelijke sabotageactie op het spoor bij Leverkusen. Een brand in een kabel.

0: opgoot zorgde daarvoor flinke verstoringen van het treinverkeer. De extreem linkse groepering Angry Birds Commando heeft de verantwoordelijkheid opgeëist. De politie gaat uit van opzettelijke sabotage en doet verder onderzoek. Ook vandaag ondervonden treinreizigers nog hinder van de verstoringen als gevolg van de vermoedelijke sabotageactie op het spoor bij Leverkusen. En na bijna 16 jaar valt dit weekend definitieve doek voor de musical Soldaat van Oranje. De langstlopende musical van Nederland stopt na bijna 4000 voorstellingen en ruim 4 miljoen bezoekers. Soldaat van Oranje vertelt het verhaal van verzetsheld Erik Hazelhoff Roelfsema. De musical werd bekend door het draaiende theater op voormalig vliegkamp Valkenburg. Afgelopen avond was de laatste voorstelling voor publiek en genodigden, en komende middag is de allerlaatste voorstelling in besloten kring. Het weer, het is vrij helder met in het noorden kans op mist en bewolking vanuit zee. Het kwik daalt naar 14 tot 18 graden bij een zwakke, aan zee en boven het IJsselmeer matige noordoostenwind. Overdag blijft het droog met volop zon bij 22 tot mogelijk 32 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
1: Regio 8, dit uur gegarandeerd.

0: Achterhoek. 4 uur. Regio 8 nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Journalisten van CNN zijn op de bezette westelijke Jordaanoever door Israëlische kolonisten aangevallen. Volgens de Israëlische politie zijn 4 verdachten aangehouden. De verslaggevers waren daar om te berichten over de dood van een Palestijns-Amerikaanse man die om het leven werd gebracht door kolonisten. Bij de aanval raakten voertuigen beschadigd en zouden de journalisten zijn bedreigd met stokken en stenen. De Israëlische politie zegt geweld tegen journalisten serieus te nemen. Nieuwe satellietbeelden wijzen erop dat Iran mogelijk weer werkt aan zijn nucleaire installaties. Volgens CNN roept dat vragen op over de naleving van het voorlopige akkoord dat eind vorige maand werd gesloten. Het Witte Huis zegt de locaties nauwlettend in de gaten te houden. Ondertussen heeft een Iraanse krant een zwarte lijst gepubliceerd met foto's van onder andere president Trump en de premiers Netanyahu en Maloney. De publicatie volgt op de wraakdreigementen vanuit Iran na de dood van Ayatollah Ali Khamenei. De Duitse politie onderzoekt een vermoedelijke sabotageactie op het spoor bij Leverkusen. Een brand in een kabelgoot zorgde daarvoor flinke verstoringen van het treinverkeer. De extreem linkse groepering Angry Birds Commando heeft de verantwoordelijkheid opgeëist. De politie gaat uit van opzettelijke sabotage en doet verder onderzoek. Ook vandaag ondervonden treinreizigers nog hinder van de verstoringen als gevolg van de vermoedelijke sabotageactie op het spoor bij Leverkusen. En na bijna 16 jaar valt dit weekend definitieve doek voor de musical Soldaat van Oranje. De langstlopende musical van Nederland stopt na bijna 4000 voorstellingen en ruim 4 miljoen bezoekers. Soldaat van Oranje vertelt het verhaal van verzetsheld Erik Hazelhoff Roelfsema. De musical werd bekend door het draaiende theater.

op voormalig vliegkamp Valkenburg. Afgelopen avond was de laatste voorstelling voor publiek en genodigden, en komende middag is de allerlaatste voorstelling in besloten kring. Het weer, het is vrij helder met in het noorden kans op mist en bewolking vanuit zee. Het kwik daalt naar 14 tot 18 graden bij een zwakke aan zee en boven het IJsselmeer matige noordoostenwind. Overdag blijft het droog met volop zon bij 22 tot mogelijk 32 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: de Achterhoek. 5 uur. Regio 8 nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Journalisten van CNN zijn op de bezette westelijke Jordaanoever door Israëlische kolonisten aangevallen. Volgens de Israëlische politie zijn 4 verdachten aangehouden. De verslaggevers waren daar om te berichten over de dood van een Palestijns-Amerikaanse man die om het leven werd gebracht door kolonisten. Bij de aanval raakten voertuigen beschadigd en zouden de journalisten zijn bedreigd met stokken en stenen. De Israëlische politie zegt geweld tegen journalisten serieus te nemen. Nieuwe satellietbeelden wijzen erop dat Iran mogelijk weer werkt aan zijn nucleaire installaties. Volgens CNN roept dat vragen op over de naleving van het voorlopige akkoord dat eind vorige maand werd gesloten. Het Witte Huis zegt de locaties nauwlettend in de gaten te houden. Ondertussen heeft een Iraanse krant een zwarte lijst gepubliceerd met foto's van onder andere president Trump en de premiers Netanyahu en Maloney. De publicatie volgt op de wraakdreigementen vanuit Iran na de dood van Ayatollah Ali Khamenei. De Duitse politie onderzoekt een vermoedelijke sabotageactie op het spoor bij Leverkusen. Een brand in een kabelgoot zorgde daarvoor flinke verstoringen van het treinverkeer. De extreem linkse groepering Angry Birds Commando heeft de verantwoordelijkheid opgeëist. De politie gaat uit van opzettelijke sabotage en doet verder onderzoek. Ook vandaag ondervonden treinreizigers nog hinder van de verstoringen als gevolg van de vermoedelijke sabotageactie op het spoor bij Leverkusen. En na bijna 16 jaar valt dit weekend definitieve doek voor de musical Soldaat van Oranje. De langstlopende musical van Nederland stopt na bijna 4000 voorstellingen en ruim 4 miljoen bezoekers. Soldaat van Oranje vertelt het verhaal van verzetsheld Erik Hazelhoff Roelfsema. De musical werd bekend door het draaiende theater op voormalig vliegkamp Valkenburg. Afgelopen avond was de laatste voorstelling voor publiek en genodigden en komende middag is de allerlaatste voorstelling in besloten kring. Het weer, het is vrij helder met in het noorden kans op mist en bewolking vanuit zee. Het kwik daalt naar 14 tot 18 graden bij een zwakke, aan zee en boven het IJsselmeer matige noordoostenwind. Overdag blijft het droog met volop zon bij 22 tot mogelijk 32 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
2: Regio 8. Dit uur. We gaan weer.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Regio 8.
2: In het aanmeldcentrum in Ter Apel zijn op de eerste avond zonder aanwezigheid van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk opnieuw opstootjes en vechtpartijen geweest. De onrust werd weer vooral veroorzaakt door een klein groepje mannen met weinig kans op asiel. De politie en een ambulance kwamen ter plaatse. De twee organisaties zijn gestopt met de hulpverlening in Ter Apel omdat de situatie niet veilig is. Ze doen een oproep aan gemeenten om noodopvang te realiseren. In meerdere golfstaten zijn vannacht explosies gehoord en drones neergehaald bij kennelijke Iraanse luchtaanvallen. De VS heeft vannacht voor de derde nacht op rij Iraanse doelen bestookt. Iran viel gisteren een containerschip aan dat onder Cypriotische vlag in de straat van Hormuz onderweg was. Het schip heeft zware schade en een bemanningslid is vermist. De zeestraat is weer afgesloten, zo maakte de Iraanse revolutionaire garde bekend. In de moordzaak op de Britse politica Anne Widdecombe heeft de politie een nieuwe verdachte aangehouden. Het is een 28-jarige man. Hij zit vast voor verhoor. Eerder was een 26-jarige verdachte vrijgelaten. De 78-jarige Widdecombe werd donderdag in haar woning gevonden. Ze was een prominent lid van de partij Reform UK van Nigel Farage. De politie zegt geen informatie te hebben die op een politieke motivatie voor de moord wijst. En Noorse hulpdiensten hebben zich pijnlijk vergist bij een zoektocht naar een vermiste 85-jarige man. Ze dachten de man gevonden te hebben en zetten de zoektocht stil. Maar later bleek dat dit een andere man was. De zoekactie werd weer opgestart en uiteindelijk werd de juiste vermiste man in goede gezondheid teruggevonden. De dienst gaat onderzoeken hoe de vergissing heeft kunnen gebeuren. Het weer, het is vrij helder met in het noorden plaatselijk nog mist en bewolking vanuit zee. Het wordt zonnig en droog en de middagtemperatuur loopt op naar 32 graden in het zuiden en op de Wadden 23. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
3: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein twee keer twee weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 negen maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
4: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL fles Coca-Cola? 2 liter voor maar 1,77. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
5: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel...

0: zakencontact. Ja hoor, hij doet het. Klikkenklaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
1: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar €2,79. Lidl.
2: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1,390. Swiss Sense.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Regio 8. Het wordt ook vandaag weer warm. In 7 regio's is code geel afgekondigd en geldt het nationale hitteplan. Het kan daar 32 graden worden. Bij temperaturen boven de 30 graden is er een risico op oververhitting, vooral bij ouderen, kwetsbaren en kinderen. Vermijd zware lichamelijke inspanning en let op huisdieren en kinderen in warme ruimtes zoals auto's of caravans. In de Albanese hoofdstad Tirana hebben duizenden mensen opnieuw gedemonstreerd tegen premier Edi Rama. Ze protesteren onder andere tegen de bouw van een luxe resort in een beschermd natuurgebied door Jared Kushner, de schoonzoon van de Amerikaanse president Trump. De grondaankopen zouden onwettig zijn en met vervalste eigendomspapieren tot stand gekomen. De zaak wordt door de Albanese autoriteiten onderzocht. In het aanmeldcentrum in Ter Apel zijn op de eerste avond zonder aanwezigheid van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk opnieuw opstootjes en vechtpartijen geweest. De onrust werd weer vooral veroorzaakt door een klein groepje mannen met weinig kans op asiel. De politie en een ambulance kwamen ter plaatse. De twee organisaties zijn gestopt met de hulpverlening in Ter Apel omdat de situatie niet veilig is. Ze doen een oproep aan gemeenten om noodopvang te realiseren. In meerdere golfstaten zijn vannacht explosies gehoord en drones neergehaald bij kennelijke Iraanse luchtaanvallen. De VS heeft vannacht voor de derde nacht op rij Iraanse doelen bestookt. Iran viel gisteren een containerschip aan dat onder Cypriotische vlag in de straat van Hormuz onderweg was. Het schip heeft zware schade en een bemanningslid is vermist. De zeestraat is weer afgesloten, zo maakte de Iraanse revolutionaire garde bekend. Het weer, het is vrij helder met in het noorden plaatselijk nog mist en bewolking vanuit zee. Het wordt zonnig en droog en de middagtemperatuur loopt op naar 32 graden in het zuiden en op de Wadden 23. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
2: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
3: Wacht even, dit wil je horen.

0: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg 1500 euro extra inruilvoordeel bovenop je Autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
1: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik het. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
2: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel, de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Med Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus...

0: Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
1: Ik zet mijn zonnebril maar op, want ik zie alleen maar stralende gezichten. Nu bij Kruidvat Nivea gezichtsverzorging 1 plus 1 gratis. Hoho! Kom je huid verwennen bij
2: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Een praatje maken kan al.
0: We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
2: Odido.
1: Ik zet mijn zonnebril maar op, want ik zie alleen maar stralende gezichten. Nu bij Kruidvat Nivea gezichtsverzorging 1 plus 1 gratis. Hoho! Kom je huid verwennen bij
2: Kruidvat.

0: chauffeur met de over, ook al heeft hij een slecht humeur. Een praatje maakt je dag. Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Box Spring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
2: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxizoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxizoo, alles voor je dier.
3: Luister Regio 8 via FM, DAB Plus en de Regio 8-app. 8 uur. Regio 8 Nieuws.
4: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Regio 8.
5: Op het WK voetbal zijn Engeland en Argentinië door naar de halve finale. Engeland versloeg Noorwegen met 2-1 en Argentinië hielp het team van Zwitserland met 3-1 uit de droom. De beide landen nemen het woensdag tegen elkaar op. De andere halve finale was al bekend, daarin speelt Frankrijk dinsdagavond tegen Spanje. De finale wordt aanstaande zondag gespeeld in New York. Een schietpartij op een salsa-festival in het Canadese Toronto heeft gisteravond aan twee mensen het leven gekost en er vielen 4 gewonden. Volgens de politie waren er 2 schutters die op elkaar schoten. Of er arrestaties zijn verricht is nog niet bekendgemaakt. Wel is de situatie inmiddels onder controle en zijn de wapens veiliggesteld. Het straatfestival werd op het moment van de schietpartij door 13.000 mensen bezocht. Het wordt ook vandaag weer warm. In 7 regio's is code geel afgekondigd en geldt het nationale hitteplan. Het kan daar 32 graden worden. Bij temperaturen boven de 30 graden is er een risico op oververhitting, vooral bij ouderen, kwetsbaren en kinderen. Vermijd zware lichamelijke inspanning en let op huisdieren en kinderen in warme ruimtes zoals auto's of caravans. En in Zwitserland is een 22-jarige Duitse automobilist van de weg gehaald die in de Gotthardtunnel met meer dan 170 km per uur maar liefst 21 auto's inhaalde. Zigzaggend door de tunnel die maar 2 rijbanen heeft en waar inhalen streng verboden is. De man werd aan de zuidkant van de tunnel opgewacht door de politie. Uit een test bleek dat hij mogelijk onder invloed van verdovende middelen was. Hij riskeert een gevangenisstraf van minstens 1 jaar en een forse boete. Het weer, het is vrij helder, met in het noorden plaatselijk nog mist en bewolking vanuit zee. Het wordt zonnig en droog en de middagtemperatuur loopt op naar 32 graden in het zuiden en op de Wadden 23. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
6: Hey, ondernemer, ben je al klaar voor je btw-aangifte?
7: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
6: Nog niet helemaal dus.
7: Ja, die administratie. Toevallig tips?
6: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
7: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
6: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
8: De Lidl-deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL pak koffiepads? 46 pads vanaf €3,29. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
9: Nu met Club Karwei. 50% korting op 10 liter Sikkens witte muurverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
8: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar €2,79. Lidl.
10: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
8: Lidl is de nummer 1 in prijs en kwaliteit. En nu ook door de Consumentenbond bewezen. Onze Kania mayonaise is best getest en best te koop. En dat voor maar €0,79. Lidl, je verdient het.
11: Als je Vodafone mobiel
12: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
11: krijg je tot wel €20 korting.

Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht.

0: Toto.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Goedemorgen!
2: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
3: Het geeft hier spoken. Zwarte Cross Lichtenvoorde.
4: Het festival voor iedereen en voor elke muzieksmaak. De volgende bedrijven wensen je een fantastisch Zwarte Cross weekend toe.
5: Alois Roemma Transport Lichtenvoorde. The Art in Transport. Samen onderweg.
4: Humankind. Kinderopvang, peuteropvang en BSO door heel Gelderland. Voor optimale groei en bloei van ieder kind. Meer info op www.humankind.nl.
6: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Dove, André Lon en Axe, 2 plus 3 gratis. Dus haal alles in huis voor een frisse zomer en kom naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op?
7: Mooi van Ethos.
8: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
9: Ik heb letterlijk niks.
10: Het gaat de hele dag regenen, hè?
11: Nee, ik heb geen regenjas.
10: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
12: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
13: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
14: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
15: Iedereen begrijpt elkaar.
16: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
12: Geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
13: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
14: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
15: Iedereen begrijpt.

0: Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
1: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 9 uur. Regio 8 nieuws.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Regio 8. De Oekraïense president Zelensky wil dat zijn bondgenoten sneller wapens gaan leveren. Volgens hem zijn veel toegezegde steunpakketten nog niet volledig gerealiseerd. Zelensky wil daarom de samenwerking met onder meer de VS en Europese landen verbeteren. Bijvoorbeeld voor de snelle productie van Patriot-raketten en het ontwikkelen van luchtafweerinstallaties. Het is vandaag de laatste dag van de nationale tuinvlindertelling. De Vlinderstichting roept burgers op om een rondje door de tuin te lopen en in 15 minuten tijd alle vlinders die ze zien te noteren en door te geven. Ook als er geen vlinders te zien zijn, dan stelt de organisatie een melding op prijs. Het aantal vlinders neemt al jaren wereldwijd af, ook in Nederland. Met de tuinvlindertelling hoopt de organisatie een beter beeld te krijgen van de vlinderpopulatie. De resultaten worden morgen bekendgemaakt. Op het WK voetbal zijn Engeland en Argentinië door naar de halve finale. Engeland versloeg Noorwegen met 2-1 en Argentinië hielp het team van Zwitserland met 3-1 uit de droom. De beide landen nemen het woensdag tegen elkaar op. De andere halve finale was al bekend, daarin speelt Frankrijk dinsdagavond tegen Spanje. De finale wordt aanstaande zondag gespeeld in New York. En in Zwitserland is een 22-jarige Duitse automobilist van de weg gehaald die in de Gotthardtunnel met meer dan 170 km per uur maar liefst 21 auto's inhaalde. Zigzaggend door de tunnel die maar twee rijbanen heeft en waar inhalen streng verboden is. De man werd aan de zuidkant van de tunnel opgewacht door de politie. Uit een test bleek dat hij mogelijk onder invloed van verdovende middelen was. Hij riskeert een gevangenisstraf van minstens een jaar en een forse boete. Het weer, alleen in het noorden nog wat bewolking, elders de hele dag volop zon. Het wordt 32 graden in het zuiden en 23 op de Wadden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
3: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Huntenpop, zaterdag 22 augustus.
5: Ruud Park Ulft.
4: Met Direct, Suzanne en Freek, Bluff, Son Milieu, Bente, Pommelien Thijs, Therapy, Drukwerk, Outsiders en wel 30 andere artiesten. Voor info en tickets, kijk op huntenpop.nl.
3: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
6: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
7: Zijn we er al?
6: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
8: Oh ja, verzekering.
6: En weer door met de Ora autoverzekering.
9: Wacht niet langer en pak je voordeel bij Trekpleister. Nu heel veel Nivea 2 plus 2 gratis. Dat wil je niet missen. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
10: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
11: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
12: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor 30 euro per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
13: Prima Hollandia.
14: Ah, de zomer blijft maar doorgaan, hè?

in Saint-Tropez. De nieuwe single van Patrick van ons, daar begonnen we vanmorgen mee. Lekkere zomerse muziek, want ja, we zitten er volgens mij ook midden in de zomer, jongens. En de hele week gaat het nog lekker door, heb ik wel begrepen. Nou ja, die 30 graden zit ik, dat heb ik al eens vaak gezegd, echt niet op te wachten. Dan doe ik bijna helemaal niks meer, maar ja, het is even niet anders en we gaan het ermee doen. Het zal best lukken, denk ik. Een hele goede morgen allemaal. Welkom, nieuwe aflevering Prima Hollandia vandaag. Hier op jouw streekvriend Regio 8. Fijn dat jullie weer afgestemd zijn. En tot 12 uur ben ik de gast hier. Mijn naam is Twan en ik wens je allemaal een hele fijne zondag. 12 juli vandaag en we gaan er weer gezellig tegenaan. De lijnen hebben we opengezet. 0314 65 2345. Dus 0314 65 2345. Annette is de telefoniste. Daar kun je bijna alles mee kwijt. Geen enkel probleem. Je mag ook een mailtje sturen. Twan, apenstaartje, regio8.nl. Dus twan@regio8.nl. Of een appje 0647 470022. Dus 0647 470022. En dan draaien we verderop in het programma. Leuke plaat voor jullie. Houd even in de gaten, lieve luisteraars. Er worden heel veel platen aangevraagd. Ook vandaag zal het ook best wel weer gebeuren, maar het gaat al lekker. En dat is ook hartstikke fijn. Maar we kunnen waarschijnlijk ze niet allemaal draaien. Af en toe lukt dat niet. We proberen natuurlijk zoveel mogelijk alle platen te draaien, maar het lukt niet altijd. Heb daar ook een beetje begrip voor. Er wordt niet boos. Het heeft geen zin, jongens. Dan proberen we het gewoon volgende week weer. Ik heb maar 3 uurtjes, ja. En daar moeten we het allemaal in doen. Maar dat is ook geen punt, denk ik. Twan, goedemorgen. Staat boven de mail. Zou je eventjes na 9 uur het liedje Gries willen draaien van Rauwe Herzen en Normaal? Voor alle luisteraars van Regio 8. De hartelijke groetjes komen van Alfred Meijer uit Weel. Alfred, groetjes terug. En zeker gaan wij dat doen.

mensen van Normaal, samen met Rauwe Herzen. Ja, het gebeurt vanzelf, hè. Je wordt vanzelf Gries, inderdaad. Hoef je niks meer te doen. Twan, goedemorgen. Ja, trouwens, ik wil eerst eventjes zeggen wat we allemaal nog in het programma gaan doen. Want we hebben best wel weer een druk programma vandaag. We hebben in ieder geval een tweetal artiesten die we straks gaan bellen. Allereerst Tinus van der Weijden. En we gaan ook Michael Elders bellen. Die hebben allebei een nieuwe single gemaakt. En uiteraard gaan we even een babbeltje mee maken. En we laten ook de nieuwe single horen. Geen enkel probleem. We krijgen ook gasten in de studio's. Straks om rond 10:30 Christa van D. Die heeft een ontzettend mooi beroep. Heeft ze. Ontgrenzer is ze. Blijft een heel mooi beroep. En Christa gaat ons alles vertellen over de grensoverschrijdende activiteiten aan deze kant en aan de andere kant van de geurt. Zoals ze dat mooi zeggen, hè, inderdaad. En straks krijgen wij ook onder andere Arjen Sprenkelde in de uitzending. Hij komt uit Mechelen en ze gaan het hebben over het Nostalgie Mechelen. Een oldtime evenement. En nou, we horen straks van Arjen alles daarover. Hij komt hier even een bakkie doen. Twan, goedemorgen. Ik wil graag een plaatje aanvragen van alle luisteraars van Regio Aagt. Graag een plaatje van Het met Ik heb geen zin om op te staan. Groetjes en een fijne zondag van Monique Engelbarts en Rudy Rengeling. Ja, die dagen heb ik ook wel eens, hoor. Dan denk ik van, oh jongens, vandaag even niet, hè.

Hij heeft vandaag geen zin om op te staan. Nou, blij dat ik vanmorgen wel ben opgestaan. Tenminste, voor de luisteraars. Want anders werd het natuurlijk helemaal stil op de radio. Daar willen we ook niet op de zondagochtend. Hoe gezellig kan het allemaal met z'n allen zijn, toch? Inderdaad. Hé, hey, pa van Doe Maar hebben we klaarstaan. En die gaan we speciaal draaien voor Frans. En Frans, jij krijgt de route van Richard ten Haven.

maar. En het legendarische paar, hè, inderdaad. Zo, 9:50. Zo meteen om 9:30 gaan we hem weer draaien. De Piraatplaat. We hebben weer een pick-up en naald en een singeltje en alles bij elkaar kunnen ritselen. De IJsbeer heeft weer een mooie B-kant gepakt. We gaan straks terug naar 1975. Nou, meer vertel ik nog eventjes niet. Dat hoor je zo meteen wel eventjes hoor. Geen probleem. Twan, goedemorgen. En medewerkers, afgelopen zondagmiddag hebben wij een mooi feestje gehad van Dini en Bernard Hansen ter ere van hun 60-jarig huwelijk. Graag zouden wij zo nog eens een keer willen horen. Gans in Weiss met einen Blumenstrauß van de Roy Beck. Weer even terug in de tijd. Ja, dat is natuurlijk hartstikke mooi. Dat zijn de slagers van toen, hè. Ga er maar eventjes goed voor zitten. Luister en geniet. Lieve groet van de familie. Nou, bij deze dus. De groetjes komen van Wim en Carla Ketelaar. Roy Beck op de radio, jongens. Dat waren tijden, hè.

Black, ganz in wijs. Blijft een fantastisch mooi nummer, hè? Absoluut. Zo, jongens, we gaan verder met de volgende groetjes en felicitaties. We gaan Ernst Mossel zijn organaar Egelende muzikanten draaien. Er was een speciale plaat voor aangevraagd met Beumische Lekkerbischen. Heb ik een mooi mailtje van, want goedemorgen moet het zijn. Nee, staan we goede avond. Goedemorgen, ik ben Yvette, fietsmaatje van Bram Vrouwenvelder. Ja, en Bram kennen wij wel, hoor. Vorige week bij de Dru gezeten met Bram. Hij zag het bord van Regio 8 en hij zei, ik wil zo graag een plaat horen van de Egelende muzikanten. Zou jij dat kunnen regelen? Ja, zeker gaan we dat regelen. Hij luistert altijd, staat erbij. Nou, speciaal voor Bram Vrouwenvelder dus. Ernst Mossel zijn originaal Egelende muzikanten, aangeboren namens Yvette. Het fietsmaatje. Bram de groetjes daar. Fijne zondag. De volgende. Alleen.

Hans Morrison zijn originaal Egelende muzikanten met de Böhmische Leckerbüchen. Ja, dat klinkt goed, hè? Heerlijke muziek op de zondagochtend. En mocht je toevallig op vakantie zijn hier in de Achterhoek of in de Limmerzee, je mocht op een van de frequenties terecht zijn gekomen van Regio Aard. Ook de vakantiegangers hier van harte welkom in de prachtige Achterhoek en Limmers. En als je denkt, ik wil een leuke plaat aanvragen, dat kan. Even een belletje plegen, 03-14-65-2345. Of een mailtje, twan@regio8.nl. Of een appje, 06-47-470022. Hoe makkelijk kan het zijn? En dan draaien we verder op een leuke plaat voor jullie, hoor. Absoluut. Hey, morgen ben ik de bruid. Dat werd aangevraagd. Speciaal voor Gonzo gaan we hem draaien. En Gonzo, jij krijgt groetjes van Joy.

0: Hotel Betty. En jawel, morgen dan ben ik de bruid. Dat was de titel. Zo, 9:58 geworden. Hoogste tijd om de piraatplaat te gaan draaien, jongens. Ja, we hebben alles in stelling gebracht. Hier de pick-up en de naald en de juiste versnelling. Ja, dat is ook heel belangrijk. En Robert die heeft weer aardig zitten poetsen. We gaan terug in de tijd naar 1975. En die gaan we het al aan. We pakken een B-kant dit keer. Want sommige singeltjes hebben gewoon een dubbele A-kant. De Evening Stars. Je kent ze natuurlijk van onze Poes en Buurmans Kater. Maar de B-kant is... Hey, wil jij met mij vanavond gaan dansen? Nou, dat lijkt mij een geweldig plan.
1: De Piraatplaat van de Week. Uitgekozen door de IJsbeer en Lady.

1975, jongens, dat is lang geleden. De Evening Stars en de Piraatplaat was dat van deze week. We hebben een B-kantje gepakt. Hey, wil jij met mij vanavond dansen? Dat zijn van die singles, helemaal gewoon een dubbele A-kant. De ene keer pakken we de A-kant en de andere kant de B-kant. En ik gaf het al aan. De Evening Stars, natuurlijk absoluut bekend van onze poes en buurmans Kater. Die hebben wij een tijdje terug ook al eens een keer hier gedraaid. Als zijnde de Piraatplaat. Volgende week hebben we er weer een. Rond 9:30, dan gaan we er weer eentje draaien. Poetsen we er weer eentje op. Met dank natuurlijk aan de IJsbeer en Lady. Dankjewel. En de groetjes al daar. Ik weet zeker dat jullie daar aan het luisteren zijn. Bob Voitog met de jongst van de schutterij. Jazeker. Twan en medewerkers zich vragen plaat aan van Bob Voitog met de jongst van de schutterij. Voor alle schutterijen van die dan, omdat ze de 7 schutterijen dit weekend en morgen schuttersfeest vieren. En voor Gina Derksen, Ans en Hans Neervoort, Olga en Erik en Tony Gaasing en mezelf Benny Bosman. Jazeker jongens, we wensen jullie toch in het Diemse heel fijn schuttersfeest. Daar hebben ze enorm veel schutterijen daar. En dat wordt een feestje. Het is net warm zat, maar op tijd tanken, daar kunnen ze in Diem ook wel. En dan gaat dat best wel goed komen, toch? Ja, zo is het, jongens. Absoluut. Hoe voel je het dan? Goed toepassen kan de Sun. Jongens van de schutterij. Fijne schuttersfeesten vandaag en morgen in...

Helaas nog hit uit in team vandaag, jongens en morgen. Absoluut. De jongens van de schutterij. Bovooit toch op de radio. En nogmaals, hele fijne schuttersdagen gewenst daar in het Didamse. Hey, we gaan een mooi nummer draaien van Chris Roberts. Speciaal voor regio 8. Henny, die 14 juli jarig is. En voor Mary, die vandaag jarig is. Broers, zussen, schoonzussen en zwagers. En de hartelijke groetjes komen van Dini en Geert.

Prachtige slager van Chris Roberts, jongens. Die slagers worden weer regelmatig aangevraagd hier in Primolandia. En dat blijft ook hartstikke leuk om dat te horen, zeker. Hé, we gaan Deur Donderen van Normaal laten horen. En speciaal gaan we die draaien voor Paul Wissing. Die is 70 geworden. En hij krijgt groetjes van de Olde Kameroyen uit Stukkum. Toon, Gijs en Ronald. Nou, voor jou Deur Donderen. En een mooie foto heb ik erbij op een fatbike. Het moet niet gekker worden. Kijk in ieder geval uit en niet opvoeren dat ding, hè. Denk erom, ik laat er niks van horen, hè.

Normaal en de deur donderen op speciaal verzoek, jongens, hoor. Absoluut. Zo, we gaan snel verder met de volgende plaat. En even kijken. Ja, dat wordt die. Frans Bouwer gaan we draaien. Inderdaad, met De Wereld is een Gekkenhuis voor Marieke Nijenhuis. Vrijdag jarig geweest. De felicitaties komen van Dirkje.

De wereld is een gekkenhuisje. Nou, hier is het ook een gekkenhuisje in de studio. even kijken, jongens. Waar waren we gebleven? Ja, Andrea Berg waren wij gebleven. Moet ik alleen even kijken? Ja, deze moeten we hebben. Voor Sietske, Richard ten Haven, Gert-Jan van Ginkel, Marion de Roelofse, Lonneke, Nienke en Nienke te Braak. Jullie krijgen allemaal de hartelijke groetjes van Frans.

en ik liebe das Leben. Omwille van de tijd gaan we met de laatste aan de gang, jongens. Van goedemorgen. Graag een plaatje van Tranquilio van Jan Smit voor pap Martijn. Hij is aanstaande dinsdagjarig. Hyper de piep, hoera, staat erbij. Liefst van Tom en Jet en mama Kim. En dankjewel daarvoor, Kim Scholten. Nou, bij deze dus. Die gaan we draaien, jongens. Tranquilio.

0: Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Socialdeal dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
3: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
2: Beren goed, thanks bo.
3: Social Deal, deals die je niet mag missen.
2: En actie olifant.
4: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden ineens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
3: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.

0: beste ingrediënten voor een goede morgen? 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
1: Specialist in tegels en sanitair. Max for Home, Fabriekstraat 1602 in Doetinchem.
2: Mam, waar is mijn zwemband?
3: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballet, achter de doos van de airfryer.
4: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
5: Allsafe! Geeft ruimte. Even bollen.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Regio 8. In Amerika is de Republikeinse senator Lindsey Graham plotseling overleden. De 71-jarige Republikein en bondgenoot

0: van de Achterhoek. 10 uur. Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Regio 8. In Amerika is de Republikeinse senator Lindsey Graham plotseling

0: gevaarlijke stoffen zou in het uiterste geval kunnen neerkomen op een boete van 600 miljoen euro. Verder zou de fabriek kunnen worden stilgelegd en kunnen er gevangenisstraffen worden uitgedeeld aan bestuurders. Dit zeggen de Leidse milieurechtonderzoeker Lopik en de Utrechtse hoogleraar Lindeman tegen de NOS. Het OM maakte aanklacht tegen Tata Steel, het voormalige Hoogovens, in november bekend. De Oekraïense president Zelensky wil dat zijn bondgenoten sneller wapens gaan leveren. Volgens hem zijn veel toegezegde steunpakketten nog niet volledig gerealiseerd. Zelensky wil daarom de samenwerking met onder meer de VS en Europese landen verbeteren. Bijvoorbeeld voor de snelle productie van Patriot-raketten en het ontwikkelen van luchtafweerinstallaties. Het is vandaag de laatste dag van de nationale tuinvlindertelling. De Vlinderstichting roept burgers op om een rondje door de tuin te lopen en in 15 minuten tijd alle vlinders die ze zien te noteren en door te geven. Ook als er geen vlinders te zien zijn, dan stelt de organisatie een melding op prijs. Het aantal vlinders neemt al jaren wereldwijd af, ook in Nederland. Met de tuinvlindertelling hoopt de organisatie een beter beeld te krijgen van de vlinderpopulatie. De resultaten worden morgen bekendgemaakt. Het weer, alleen in het noorden nog wat bewolking, elders de hele dag volop zon. Het wordt 32 graden in het zuiden en 23 op de Wadden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
1: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals Care Almond Handzeep, 500 milliliter voor maar 1,15 euro. En Care Cream Caring Shower Gel voor maar 1,79 euro. Altijd laag.
2: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal overgangbalanstabletten met cayennepeperextract. Help je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Het geeft hier spoken. Zwarte Cross Lichtenvoorde.
4: Het festival voor iedereen en voor elke muzieksmaak. De volgende bedrijven wensen je een fantastisch Zwarte Cross weekend toe.
5: Corto Green Terborg. Green Gifts and Seed Products. Uw leverancier van groene relatiegeschenken. Werken bij Corto Green? Vind alle vacatures op www.cortogreen.com.
4: Laat nu uw huis compleet isoleren door Isolcom. Gewoon uit de regio. Maak gebruik van de beschikbare subsidie. Makkelijker dan u denkt. Van alleen glas tot het isoleren van de gehele woning. Meer info op www.isolcom.nl.
6: Als je Vodafone Mobiel
7: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
6: krijg je tot

0: sparen. Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
1: Deze zomer beleef je cultuur in de natuur. Kom naar een prachtige voorstelling in het Openluchttheater Engbergen. En geniet van theater, muziek en gezelligheid onder de open hemel. Kijk voor het gehele aanbod op openluchttheater-engbergen.nl.
2: Op zaterdag 18 juli de Callahan Clearwater Revival. Beleef de grootste hits van CCR.
1: Samen uit, samen genieten in het Openluchttheater Engbergen.
3: Meubelwinkel Sofa for You. Uw huis, uw ontwerp. Sofa for You, de plek in Bocholt voor meubels die meer zijn dan alleen functioneel. In onze moderne meubelwinkel ontwerpen wij met passie en creativiteit meubels die net zo uniek zijn als u. Sofa4u.de. U vindt ons aan de Kreuzstrasse achter de PNC in het centrum van Bocholt.
4: Veelzijdigheid, dat heeft een naam. Eén partner voor alle denkbare sloopwerkzaamheden. Advies op maat, het aanvragen van vergunningen en het verwerken van sloopafval. De Kovic.nl.
5: Oh. Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Nieuwbouw, verbouw, renovatie, nieuwe badkamer of keuken. Brugink in Heelweg doet het allemaal. Brugink heeft ook een ruim assortiment keukens, sanitair en tegels. Kwaliteit en veelzijdigheid komen samen onder één dak, gecreëerd door eigen vakmensen. Dat is handig, dat is Brugink. Het begint op brugginkgroep.nl.
7: Prima Hollandia.
8: Zo, de koffie en de koeken weer achter de kiezen, jongens. En er zijn wat koeken vandaag hier in de studio, hè? 5 over 10 geworden, jazeker. Net gearriveerd Martin Nuut Berkeland. En die had ook

lekkere koeken meegebracht. Daar zijn we altijd voor in, Martin. We zijn begonnen in zich gesteld. We gaan er zo voor in wel even een bakje doen nog, hoor. Absoluut. Welkom, tweede uurtje, jongens. We gaan er weer gezellig tegenaan. Zometeen proberen wij even contact te zoeken telefonisch met Tindes van der Weijden. Even een nieuwe single gemaakt. Maar eerst gaan wij Freddy Breck laten horen. En met Anita. En schön ist es auf der Welt zu sein. En die gaan we speciaal draaien voor de zorg van de huiskamer van de Meulenbeek. Hans Keul, René en Nathalie en Regio 8. En de hartelijke groetjes die komen van Hans Kries, jongens. Hartstikke in de gaven.

0: Schön ist es auf der Welt zu sein. Natürlich ein prachtiger Schlager von vroeger. Roy Black en Anita destijds. En wat hadden ze daar een grote hit mee. Zulke slagers worden toch weer aangevraagd hier in Primolandia bij Regio 8. Nou, mooi toch? Zo is het. Hey, het is 9 minuten over 10 geworden. En we zeggen goedemorgen, Tinus.
1: Ja, goedemorgen.
0: En hartelijk welkom in de uitzending, Tinus van der Weijden, om precies te zijn, hè?
1: Ja.
0: Ja, inderdaad.
1: Ja, dankjewel.
0: Hey, Tinus, voor de luisteraars hier in de Achterhoek, waar kom je precies vandaan?
1: Hey, ik ben geboren en getogen in Emmen. Ik woon nu in Coevorden.
0: Ah, kijk, in het Hoge Noorden.
1: In het Hoge Noorden.
0: Maar wel goed vertoeven daar, denk ik.
1: 40 jaar, ik heb 2 kinderen.
0: Ah, kijk. Ja.
1: En 2 kleinkinderen, dus...
0: Oh, je bent ook al opa, Tinus.
1: Ja.
0: Mooi, man.
1: Ja, dat is heel jong.
0: Daar zou ik wel weer even genieten, toch?
1: Ja, echt wel.
0: Ja, zo is het. Hartstikke mooi, man. Hey, Tinus, ja, nieuwe single gemaakt. Luna is de titel. Hoe is het nummer 1 ontstaan, Tinus?
1: Ja, het nummer is ontstaan door een nieuwe samenwerking wat ik heb met Bakker Producties uit Groningen.
0: Ja.
1: En we hadden een paar gesprekken gehad. En wat ik zocht, wat mijn gevoel was, ben ik met meneer Bakker rond de tafel gaan zitten. En die... heeft samen met zijn team dit nummer ervan gemaakt.
0: Kijk, hartstikke mooi. Wie heeft hem geschreven dan, Tinus?
1: Pieter Bakker.
0: Pieter Bakker zelfs, ja inderdaad. Oké. Okay. Ja. Hey, hartstikke lekker fris, dansbaar, meeslepende single volgens mij, hè?
1: Ja.
0: Dus ik hoor ook al wel leuke positieve reacties van. En dan heb je er ook nog even een mooie clip bij gemaakt.
1: Klopt, ja. We hebben een leuke clip opgenomen in de buurt van Marbella in Spanje.
0: Oké. Ik had al zo vermoeden. Ik denk dat moet ergens in een zomersoord zijn, maar...
1: Ja. Ja, dat klopt.
0: Ja, leuk. Ja, de mensen moeten vanmiddag maar eens even op YouTube kijken, Tinus. En dan even Tinus van der Weijden in toetsen. En dan Luna. Ja. En dan kan het helemaal niet missen. Dan kunnen ze hem nog eens even ook bekijken. Het nummer is er niet zo gek lang uit, Tinus. Goede reacties links en rechts?
1: Ja, hele goede reacties.
0: Mooi.
1: Ik heb goed opgepakt. Ik heb veel aanvraag voor optreden op het moment.
0: Ja.
1: Veel interviews. Veel bezoeken op bij de radiostations. Dus mm-hmm. Hartstikke leuk.
0: Ja, zeker is dat leuk. En als artiest doe je daarvoor. Dat is makkelijk zat, hè? En met optredens, Tinus, gaat het toch goed?
1: Ja, het loopt echt lekker.
0: Ja, mooi. Mooi. Nou, goed te horen, toch?
1: Ja, daar zijn we heel blij mee. Daar doen we het voor.
0: Ja, hij is absoluut. Zeker weten. Tinus, we gaan hem draaien hier. Luna, ik vond het hartstikke leuk je even gesproken te hebben. Als luisteraars wat meer willen weten omtrent jou op de sociale media, ben je alles altijd te vinden, denk ik wel, hè?
1: Ja, zeker. Ja, er zijn op mijn website, die is net nieuw gemaakt, www.tinusvanderweijden.nl. En dan op TikTok, Instagram, Facebook. Dus,
0: dat kan helemaal niet missen. Ze moeten jou kunnen vinden.
1: Ja, zeker.
0: Zo is het. Nogmaals, dankjewel voor het gesprek. Heel veel succes met je nieuwe single, Tinus. En als er weer wat nieuws onder de zon is, dan horen we dat hier in de Achterhoek ook weer heel graag, hè?
1: Ja, zeker. En bedankt voor jullie tijd. Daar zijn we heel blij mee.
0: Ja, heel graag gedaan. Met liefde en plezier doen we dat, hè? We gaan aan het draaien, jongens. De nieuwe single van Tinus van der Weijden, Luna. Dankjewel en fijne zondag. We spreken elkaar snel weer, Tinus.
1: Dankjewel. Tot ziens.
0: En de groetjes, hè. Hoi, hoi.
1: Hey, bedankt. Hoi, hoi.

0: de nieuwe single, jongens, van Tinus van de Weide. Hij woont in het Hoge Noorden. We hadden hem net nog even aan de telefoon. En dat is de nieuwe single, Luna. Inderdaad, 16 minuten over 10 geworden. Aangeschoven Arjen, Arjan en Tijmen. Het wordt allemaal niet gekker worden, jongens. Heren, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En hartelijk welkom. Ik ga even met Arjen in gesprek. Want ik kreeg een mailtje van jou, Arjen, over het... een nostalgie-evenement in Mechelen. Nu kennen we natuurlijk allemaal het Oldtimer Tractoren Festival, maar volgens mij is dit heel anders, hè?
1: Het lijkt er wel heel veel op.
0: Ja.
1: Maar we gaan wel, wel wat nieuwe dingen doen.
0: Ja.
1: Een beetje een andere aanpak. Ook met wel gewoon vrijdags beginnen wij.
0: Ja.
1: Met aankomst van deelnemers. En s'avonds hebben we feestavond met de Willys.
0: Ja.
1: Die komen bij ons een gezellige avond maken.
0: Maar dat gaat wel goed komen, denk ik.
1: Ja. En dan, en dan de zaterdag hebben wij 's morgens eerst een toertocht om 10:00.
0: Ja.
1: Waar ook nog voor ingeschreven kan worden.
0: Ja.
1: Dus dat... en dan de rest van de dag hebben wij vol programma. Maar in ieder geval van alles te doen, van alles te zien. We dit jaar ook vrachtwagens erbij, meer woonwagens erbij.
0: Okay.
1: Ook om het publiek wat meer te laten zien.
0: Ja.
1: Iemand komt er op een ouderwetse manier hout zagen.
0: Ah, oh, mooi.
1: Dus zo allerlei demonstraties. Allerlei
0: demonstraties en zo. Ja. Hey, het gaat allemaal gebeuren op 1 en 2 augustus in Mechelen. Waar precies, Arjen?
1: Aan de Asbroek.
0: Asbroek. Okay. Ja, dat is wel bekend. Want er is in het verleden ook de Oldtimer Tractoren Festival wel georganiseerd daar, hè?
1: Ja.
0: Ja, inderdaad.
1: En bij de Moezekotel is er eigenlijk, bij de Stichting de Moezekotel. De meeste in de regio dat we kennen.
0: Ja, de Moezekotel kennen we zeker.
1: Dus daar gaat het allemaal plaatsvinden.
0: Ah, hartstikke mooi. Hey, een nostalgiefestival, waar je al zegt, het is niet alleen Oldtimer Tractoren. Maar ik neem aan ook andere nostalgische dingen. Noem eens op wat er allemaal zo'n beetje voorbij komt.
1: Ja, wat ik al zei, zoals op een ouderwetse manier bomen zagen.
0: Ja.
1: Dus daar wordt van alles van gezaagd. Dan hebben we motoren.
0: Ja.
1: Motoren hebben we erbij. Vrachtwagens staan allemaal oldtimer vrachtwagens.
0: Oude trucks, zo ja.
1: Oude trucks, woonwagens, dorsmachine, doskast.
0: Ah, mooi. Ja.
1: Wie daar ook komt demonstreren.
0: Ja.
1: Dan zondags hebben wij dan een trek-trek-wedstrijdje georganiseerd.
0: Oké.
1: En zo is eigenlijk wel van alles te zien voor jong en oud.
0: Ja.
1: Ook, we hebben dit jaar ook voor het eerst hebben we dan op de 1 en 2 augustus. Hebben we dan een heel speelplein voor de kinderen.
0: Ja.
1: Waar ze ook van allerlei leuke dingen kunnen doen.
0: Kijk, die hoeven zich niet te vervelen.
1: Die hoeven zich niet te vervelen.
0: Nee, inderdaad.
1: Dus, ja.
0: Ook oude tractoren neem ik aan, komen voorbij. Ja. Kom ik ook de Lans Bulldog nog tegen?
1: Dat denk ik wel.
0: Dat is mijn favoriete tractor nog steeds, jongens.
1: Nou, welkom, welkom.
0: Ja. Ik vind dat geluid is alleen al zo mooi, hè?
1: Ja, schitterend.
0: Ja, absoluut.
1: Ja.
0: Hey, 1 en 2 augustus, is dat vrijdag, zaterdag, zondag? Of hoe moet ik dat zien?
1: 1 en 2 augustus is zaterdag, zondag.
0: Zaterdag, zondag.
1: Vrijdag hebben we een aankomstdag.
0: Oh ja, dat is
1: van deelnemers.
0: Ja,
1: en mensen die op de camping willen staan, zeg maar, dus campinggasten.
0: Campinggasten,
1: daar hebben we nog plekken over.
0: Okay,
1: dus mochten mensen in de buurt zijn die zeggen van ik wil een fantastisch weekend hebben.
0: Ja.
1: Dan ben je nog welkom.
0: Ja, nee, maar ik weet van in het verleden dat het was gewoon altijd berengezellig in Mechelen. Ik kan helemaal niet missen. Hey, Arjen, kunnen de luisteraars nog wat terugvinden op een site of op Facebook of iets?
1: Ja, op Facebook doen wij veel posten, zeg maar. Ook weer nieuwe dingen staan erop.
0: Ja.
1: We hebben onder andere ook ondertussen ook een nieuwe Facebookpagina aangemaakt waar we meer dingen mee kunnen.
0: Ja.
1: En daar zijn we ook volop mee aan de gang. Maar daar is ook van alles op te vinden. En op de website. Is ook informatie te vinden over aanmeldingen eventueel en programma.
0: Ja, noem de website eventjes. Dat is
1: www.nostalgiemechelen.
0: Nostalgie Mechelen. En Nostalgie Mechelen is ook op Facebook te vinden, hè?
1: Ja,
0: inderdaad.
1: Ja.
0: Hoop aanmeldingen al gehad?
1: Ja, we zijn al best wel we zijn op de goede weg.
0: Mooi man.
1: Dus,
0: en er kunnen nog mensen zich aanmelden, hè?
1: Dus er kunnen nog mensen zich aanmelden.
0: Oké.
1: Okay. Dus kijk dan gewoon voor op de site... voor beschikbaarheid kun je nog kijken waar je nog voor aan kunt melden.
0: Ja, inderdaad. Ja. Oké. Okay. Nou, lijkt me een hartstikke mooi weekend te worden, jongens. Met trek en trek erbij. En ook nog een toertochtje, begreep ik.
1: Ja, tractoren en motoren. Zondags voor de motoren.
0: Ja.
1: En op zaterdag voor de tractoren.
0: Voor de tractoren.
1: Ja.
0: Ja, ja, ja. Komt er nog bromfietsen? Toevallig? Oh, bromfietsen, Zuidappen, Kreidel of zoiets?
1: Ja, dat denk ik wel.
0: Ja?
1: Dat denk ik wel.
0: Ja, ja, ja, ja, ja. Nou, mooi. Nou, dat is allemaal dus op 1 en 2 augustus. En je hebt gezegd, de vrijdagavond, dan kan iedereen zich lekker settelen. Er zijn nog campingplaatsen open. Dus ja. Als mensen nog willen kamperen, meld je even aan. Kijk even op de site, kijk even op Facebook.
1: Ja.
0: Nostalgie Mechelen, daar is alles op terug te vinden, denk ik, hè?
1: Ja.
0: Ja, oké. Okay. Ja. Mannen. Volgens mij hebben we alles gehad, dacht ik, hè?
1: Denk
0: het wel. Ik denk het ook wel. Ik vond het leuk dat jullie even hier waren. Ik wens jullie heel veel succes. De vrijdag, de zaterdag en de zondag. En vooral 1 en 2 augustus. Succes met de voorbereidingen. De laatste puntjes op de i te zetten. Maar dat kunnen we wel goed, denk ik, hè?
1: Ja, daar gaan we wel vanuit, toch?
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Als weer meer zit, dan komt alles goed.
0: Ja, maar dat is natuurlijk hartstikke belangrijk. Kijk, het hoeft niet meteen 30 graden te zijn. Hè. 20 en 24 graden is ook zat, hè?
1: Ja, ja, zeker.
0: Hartstikke
1: zeker.
0: Goed. Hey, leuk dat jullie hier waren. Arjen, Arjan en Tijmen. En ik hoor nog wel eventjes hoe het allemaal af gaat lopen, hè?
1: Ja, zeker.
0: We gaan zo meteen even een kickje maken hier voor het embleem van Regio 8. Dat wordt ook gepost op Facebook Primolandia, dat jullie hier waren. En we gaan er ook wel even het een en het ander even bij zetten. En dan komt dat helemaal goed. Dank dat jullie hier waren. Goed, en dan gaan wij snel verder met de groetjes en de felicitaties. Maar ja, die hebben we ook nog hier gewoon voor ons liggen. We willen graag een plaatje aanvragen voor Wies Nijland. Die, onze pa staat erbij, 82 jaar is geworden. Graag, als het kan, Sheng aan de gang van de nachtrol. De groetjes komen van Miranda Nijland, Sander en Samantha Stijn en Gijs Nijland. MUZIEK

Shane aan de ring, jongens. De nacht roven natuurlijk hier op de radio. Dat is al een tijdje geleden dat we die plaat gedraaid hebben. Maar blijf gezellig. Blijf absoluut gezellig. Straks de wijze weerboer van het oosten. En dan krijgen wij Christa van D nog even in de uitzending zometeen. Zij is ontgrenzer. Een hele mooie job is dat. En om de grensbewoners samen te brengen van de ene kant en de andere kant. En hebben we in principe geen grenzen meer. Maar ja, het blijkt toch wel nog zo te zijn. Nou, we horen alles van Christa straks daarover. Twan, goedemorgen. We willen graag een plaatje aanvragen voor Katrien Keul, Ina en Jan, Toon, Halle, Gert en Annie, Erik en Miranda en Ria, Wijnand en José. En Daan Keul, die woensdagjarig is. We wensen alle luisteraars van Regio 8 een hele fijne zondag toe. En als het kan, Leo Royas met de Einsame Hirte.

0: Eenzame herten, jongens. Zo, het is half elf. Ja, ik ga even kijken of Gert er is. Gert, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, nou, dan kunnen we ook. Dan kan die ook gedraaid worden, hè?
2: Oh, de weerboer van het oosten. Gerrit Vossers.
0: Ja, Gert, goedemorgen. De zon hoog aan de hemel. Warm, warm, warm. En op zijn warmst, het geeft weer nog die 30 graden en meer, Gerrit, hè?
3: Ja, dat Geert, het is op dit moment 24 graden.
0: Ja.
3: S'morgens is het altijd nog wel een beetje aangenaam. Dat heeft ook te maken met de windrichting. Die is, de lessen die heel die noordoostelijk in de komende dagen ook. En dat zorgt ervoor dat het s'nachts nog wel redelijk afkoelt.
0: Ja, 15, gelukkig.
3: 16, ja, dat is wel een heel pluspunt met dat warme weer overdag. Maar de komende dagen blijft het voorlopig tropisch warm en temperaturen. Ja, ene keer 30, andere keer 32 graden, woensdag bijvoorbeeld. En s'nachts, wat ik al zei, tussen 6 en 18 graden. En de zon is volop bij, al kunt er later in de week woensdag, donderdag wel iets meer bewolking opzetten. En dat heeft ook te maken met een klein beetje verandering. Of dat helemaal doorzet is ook nog weer even afwachten.
0: Mm-hmm.
3: Maar er komen wat regen- en onweersbuien tot ontwikkeling. Dat kan donderdagavond ook al in het zuiden van het land zijn. Maar we moeten rekening mee houden dat dat eind van de week zal gebeuren vrijdag. En vrijdag wordt het ook nog een drukkend warme dag. Want de temperatuur loopt ook nog op tot boven de 30 graden. En daarbij ontstaan dan vooral in de namiddag en avond een paar fikse regen en onweersbuien. Ja, hoe die uitpakken is altijd even afwachten. Maar de wind die geeft wel weer wat van zuidoost naar noordoostelijke richting en later noordwest. En dat zorgt er wel voor dat er in het weekend iets koelere lucht binnenkomt. Maar of die dat ook helemaal, je zit ook wel een beetje op de scheiding, of dat helemaal het oosten en zuidoosten bereikt, dat is nog even afwachten. Het zal zomaar kunnen zijn dat het ook nog rond tropische temperaturen blijven, ook in het volgend weekend. Dus daar is nog even de spanning wie er een beetje bij zit. En hoeveel neerslag valt er, dat is even moeilijk te zeggen. Verwachting 5 tot 10 mm, maar er zijn ook plaatsen waar bijna niks zal vallen en plekken wordt wat meer naar beneden kumpen en zo gaat het met die onweersbuien. Dus komende week is nog wel een peentje zwijten en gaandeweg de week, vooral in de tweede helft van de week, werd de luchtvochtigheid ook wat hoger, dus dan werd het ook wat drukkend warm.
0: Ja, inderdaad, ja. En die regen hebben we gewoon hard nodig, hè?
3: Ja, dat is
0: het
3: is van boven al heel al uitgedrukt, ook door de zon, de felle zon die het elke dag schijnt. Zandgrond sowieso is het kurkdreug aan het worden. De klei, ik zie door, wil de mais nog wel wat doorgroeien.
0: Ja.
3: Vooral de mais die heel vroeg is gezaaid, die had de wortels ook nog wat diep zitten. Maar over het algemeen is er overal wat water nodig. Alhoewel, gisteren ben ze ook met de eerste wijd gaan maaien, met de eerste tarwe.
0: Ja.
3: En, dat zit de komende week natuurlijk ook aan te komen. Dus er zijn mensen die regen wilt hebben en mensen die zeggen van wacht nog maar een week.
0: Ja, inderdaad. Nee, maar zo is het. Daar is altijd de spagaat waar een agrariër in zit, hè?
3: Ja.
0: Inderdaad. Nee, maar dat is ook goed zo. Goed, Gerrit, dankjewel voor de bijdrage. Ik wens zo een hele fijne zondag. En volgende week rond deze tijd horen we elkaar weer, hè?
3: Doen we, goed gewoon.
0: Ja, goed gewoon. Dat was hier Gerrit Vossers, jongens. De wijze weerboer van het oosten. En wij gaan snel verder met Marco Schuitmaker. Met de engelbewaarder, jongens. En die hebben wij klaarstaan. Ja. Hebben we die klaarstaan? Ja, zeker hebben we die klaarstaan. Voor Tom Rademaker, die is vandaag jarig. Een gezellige staat erbij. Nou, dat zal, ja. Die is vandaag jarig, dus een gezellige man. Namens moeder, de hartelijke felicitaties.

collega Marco Schuitenmaker en de prachtige Engelbewaarder, hè? Inderdaad. Goed, de wielen van de bus. Die werd aangevraagd voor Senna Bussink. En de groetjes komen van opa en oma Bussink. Nou, ik hoop dat wij de goede plaat hebben. Maar we gaan het speciaal voor jullie draaien, hoor. Voor Senna Bussink.

0: bus, jongens. Speciaal verzoek werd hier aangevraagd. En we draaien dat hier ook bij Primolandia. Geen enkel probleem. Ook wat voor de kleinere smurven onder ons die ook luisteren naar regio 8 Prima Hollandia natuurlijk. Hè. En we gaan een plaat draaien van Harry Stinnissen, die vrijdag aanstaande jarig is. De felicitaties komen van Truus Abbing.
1: Van Zee, regio 8.

0: Hey dan, Pierik en Mirjam Kuster. Eens schijnt voor jou de zon. Nou, die zon die schijnt volop, jongens. Hè. Daar gaan we ook de komende week nog wel eventjes van genieten. Hè. Absoluut. Zo, aangeschoven Christa van Dee. Christa, goedemorgen.
1: Goedemorgen, daar zijn we weer.
0: Daar zijn we weer. Ja, geweldig. Want ik blijf het nog steeds een heel mooi vak vinden. De ontgrenzer zit weer tegenover mij, hè?
1: Ja, geweldig.
0: Ja, hè? Ik vind het een heel mooi beroep, ja, inderdaad.
1: Ja, want ik had van de week een stukje er ook geschreven op LinkedIn. Want ik was weer een keer bij de Integrationsraad in Emmerik.
0: Ja.
1: En daar ben ik toen in 2013 voor het eerst geweest. En ik denk, al 13 jaar ben ik nu eigenlijk al bezig met dit beroep. In 2018 dan als ZZP'er.
0: Ja.
1: Maar ik denk, ik doe dit dus al 13 jaar.
0: Jeetje.
1: Ben ik al met dit leuke vak bezig.
0: Ja, ja, ja. Nee, maar dat is ook zo, hè. Maar je hebt weer van alles te vertellen, heb ik begrepen. Want er wordt ook weer van alles georganiseerd, hè?
1: Ja, ik dacht, nou kom ik eens even vertellen over dingen die niet ik organiseer, maar wat er eigenlijk in de buurt allemaal wordt georganiseerd.
0: Ja.
1: En ook over de grens worden natuurlijk leuke dingen georganiseerd. En je hebt natuurlijk allemaal de Schutzenfeesten, hè, wat hier aan de kermissen zijn. Die zijn volop bezig.
0: Onlang,
1: laatst hadden we het in Netteren en er was dan ook de Duitse zijde erbij.
0: Ja.
1: Hoe leuk was dat?
0: Ja, mooi.
1: Ja, geweldig.
0: Absoluut.
1: En, maar er zijn natuurlijk alweer een aantal andere activiteiten. Zoals volgende week hebben we bijvoorbeeld Parukaville.
0: Ja.
1: Er zijn heel veel Nederlanders die dat eigenlijk niet kennen. En dan met name de jongeren. Hè. Mm-hmm. Dat is een groot festival in de buurt van Goch. Op het vliegveld Weetse. Dus het voormalige militair vliegveld.
0: Ja.
1: Is een gigantisch groot festival.
0: Ja.
1: En zelfs mensen hier uit de regio die tegen me zeggen, oh, heb ik nog nooit van gehoord. Ik zeg, nou, hoe bijzonder eigenlijk. Hè?
0: Ja.
1: En dan hebben we dan binnenkort op 25 juli, zaterdagavond in Emmerik weer Lichtenglans. Hè?
0: Ja.
1: S'avonds aan de Rijn. Ja,
0: ja.
1: Al die bandjes gratis toegankelijk. En dan om 12 uur het grote vuurwerk.
0: Vuurwerk,
1: Dus het is ook leuk ook voor kinderen om heen te gaan. En die vrijdagavond ervoor zijn er ook al activiteiten daar in het park. Gratis naartoe te gaan. Dus hartstikke leuk allemaal. Maar wat ik ook even nog wilde vertellen is, wij geven bijvoorbeeld, want we denken altijd van, ja, wij doen aan Nederlandse zijde heel veel voor die Duitsers.
0: Mm-hmm.
1: Wij geven voor Huntenpop op die vrijdagavond 300 kaarten weg in Emmerik.
0: Ja.
1: Dat doen we dus nu al een paar jaar. We zijn begonnen met 100 stuks. Lipastierlie, 200 lipastier.
0: Mooi.
1: En nu geven we er al 300 weg. En van de week werd ik al gebeld door het raadhuis in Emmerik. Wanneer komen de kaarten? Want de mensen bellen alweer. Hoe mooi is dat?
0: Ja, dat begint toch te leven dan, hè?
1: Ja, en dat is ook de bedoeling, hè? Dat we in deze regio ook kijken wat aan de andere kant van de grens is. Want ook voor de jeugd is er best wel veel te doen.
0: Heel veel te doen.
1: Zeker, zeker.
0: Ja.
1: En de reden dat ik nu eigenlijk hier ben, is dat ik graag nog iets weg wil geven.
0: Oké. Okay.
1: Want op 31 juli en 1 augustus vindt er bij Kalka, Kalka Wonderland, wel bekend natuurlijk van het pretpark voor de kleinere, vindt er een foodtruck festival plaats.
0: Oké. Okay.
1: En ik mag daar een aantal toegangskaarten voor weggeven.
0: Nou, dat is toch hartstikke mooi. Daar gaan we dan wel eventjes regelen. Hoor.
1: Ja, ik mag er twee keer over vier kaarten weggeven.
0: Ja.
1: Maar als iemand zegt, ik wil maar twee kaarten, vind ik het ook
0: zo goed.
1: Doen we twee keer twee en één keer vier.
0: Ja.
1: En hoe leuk is dat? En de mensen mogen mij daarvoor, of jullie misschien even een appje sturen. Ik weet niet wat het makkelijkst is.
0: Ja, ik denk, handel ze even een appje naar jou toe.
1: Goed.
0: Met de namen en de telefoonnummers.
1: Zal ik even telefoon me heel snel zeggen?
0: Ja, dat mag.
1: Ja, mijn telefoonnummer is 06
0: 120 60 820.
1: Ik zal nog één keer herhalen. 06 120 60 820.
0: Prima.
1: En als je daar nou gewoon even bij zet, Kalkar, met het aantal kaartjes wat je wilt hebben, dan ga ik er vanmiddag of eind van de middag geef ik iedereen bericht.
0: Hartstikke goed. Nou, dan gaan we het allemaal even herhalen zo meteen. En dan gaat dat helemaal goed komen. Hey, Christa, is er het een en ander nog weer terug te lezen ergens op een site of op een Facebook of weet ik veel?
1: Nou in ieder geval bij Kalkar op de site kun je het allemaal vinden.
0: Ja.
1: Dan bij de stad Emmerik kun je ook alle activiteiten vinden natuurlijk. Ja. En dan zal ik eens vaker kijken, want ze hebben bijvoorbeeld ook, dat doet de Wirtschaftsförderung in Emmerik, de WFG. Die hebben één keer in de maand, houden ze in de zomer een vijfavond feestje. Dus dan wordt er op de markt, daar wordt er dus gezellig bij elkaar zijn met een hapje en een drankje. Zo zijn er wel elke keer activiteiten die daar ook gemeld worden. Maar kijk gewoon, we missen eigenlijk nog voor zo'n gemeente emoji website.
0: Ja. Daar is misschien een tipje om te zeggen van, nou, dan moeten we eens een keer iets in de lucht brengen.
1: Ja, dat we hier in de regio grensoverschrijdend alles erop kunnen zetten.
0: Van,
1: waar de mensen heen kunnen gaan.
0: Ja.
1: Ook naar theater. Want ik zeg ook wel eens, weet je, als je in Emmerik naar theater gaat en er is een muziekvoorstelling of een dans, kun je ook heen, hè?
0: Ja, dat is geen enkel probleem.
1: Nee, het is geen enkel probleem.
0: Nee.
1: En de taal ook, mensen. Ja. Het is vaak, je kunt veel meer dan je zelf denkt.
0: Ja, nee, maar dat is geen probleem, hè? Duits, dat wil hier over het algemeen wel. Alhoewel, het verbaast me dat de jeugd weer
2: Je kunt Engels, dat gaat allemaal als een brandweer. Maar als ze dan over Duits begint te praten, dan kijken ze je aan of ze echt hooi zien branden.
1: Ja, en dat vind ik zo jammer, want die taal, oké, okay, weet je, normaal praten we natuurlijk plat, ja, hè? Dan is het toch de taal tussen het Duits en het Nederlands.
2: Ja.
1: Maar als je dus gewoon probeert in het Duits ook, want als je de taal spreekt, hè, of in ieder geval verstaat, kun je veel meer uitdrukken, want dat hoort ook bij de cultuur.
2: Klopt.
1: Kijk, als ik in het Engels ga, dan verliezen we ook een beetje van onze cultuur hier. Ja. Je kunt dingen niet zo goed uitdrukken als het is. En ik zeg tegen de Nederlander, praat gewoon Nederlands met een Duits accent, dan kom je al een heel eind.
2: Kom je heel eind. En ik vind het altijd wel mooi, die Duitse buurtjes van ons, die kunnen het zeer waarderen dat wij Duits proberen te praten.
1: Ja, maar Tony, toch, als ik zie hoeveel Duits, en dat is een typisch cultuurverschil, wij in Nederlands, wij praten gewoon in Engels, wij maken, ik zie dat wij fouten maken.
2: Ja.
1: Maar een Duitse praat pas Nederlands als ze het perfect kan.
2: Ja.
1: En er zijn zoveel Duitsers, en ook daar op school, hoeveel jongeren daar Nederlands leren.
2: Ja.
1: Ongelooflijk. En dan denk ik, oh, zo jammer. Maak daar gebruik van.
2: Ja, ja.
1: En, maar de Duitsers zeggen ook altijd, ja, maar Christa, als wij dan in het Nederlands willen gaan praten en ze horen dat wij dan Duitsers zijn, gewoon ze gelijk of in het Engels of in het Duits. Ja. Geef ons even de kans om het te oefenen.
2: Ja, dat is ook zo. Hè. Dat is ook hartstikke belangrijk. Ja, zeker. Maar goed, wij kunnen ons al aardig goed verstaanbaar maken, maar dat had natuurlijk groot voordeel. Wij keken vroeger al naar de Duitse tv. Hè.
1: Ja,
2: en
1: daar
2: hebben we zoveel van opgepakt. En dat mist de jeugd nu wel. Hè.
1: Dat, en ik vind wat ik wel leuk vind, is dat de jeugd nou steeds weer met dat wil plat praten. Maar ik zeg wel hier aan deze kant van de Olle Isel, weer praten Neder Frankies, het Klevelands, Klevelands plat. En de rest prut Neder Saxies, dus meer het Achterhoeks.
2: Ja.
1: Maar ik ben er echt wel voor dat ook de jongeren veel meer plat gaan praten, want het is zo'n mooie taal.
2: Ja, is het ook. Dat moeten we koesteren, hè?
1: Ja.
2: Absoluut.
1: Laten we er dan met beginnen.
2: Ja, nou, bij deze dus, dan gaan we dat regelen. Christa, ik vond het leuk je even gesproken te hebben weer. En ja, nou, mocht er weer wat nieuws zijn, dan horen we het wel. De lijnen zijn kort. Je hebt het gehoord, een food truck festival, of in ieder geval een truck, hoe noem je het?
1: Foodtruck
2: Festival, zo is het inderdaad. We hebben vrijkaarten hiervoor. Als jij eventjes een appje stuurt naar 06-120-60820. Dus 06-120-60820. En je zet daar bij Foodtruck. Dan kom jij in bezit van vrijkaart.
1: Ja.
2: Nou, hoe makkelijk kan het
1: zijn? Voor de toegangskaarten.
2: Ja, voor de toegangskaarten.
1: Mooi natuurlijk zelf voor betalen.
2: Nee, dat snap ik. Maar voor de toegangskaarten in ieder geval ben je dan hartelijk welkom. Nou, daar gaan we dan een paar keer over herhalen. En dan hoop ik dat er even reacties op komen, Christa. En dan gaat dat helemaal goed komen. Dank dat je hier was.
1: Ja, jullie ook. Mooie zondag. En geniet ervan.
2: Mooie zondag. En dat gaan we zeker doen. Christa van Dee was dat, jongens. De ontgrenzer. Zo, wij gaan snel verder met een volgende verzoekplaat die we hier klaar hebben liggen. We gaan de zet aan draaien. Ons pleitske. Vanaf een hele fijne vakantie allemaal. Dank je wel dat we het mogelijk hebben gemaakt. En ook fijn om op mijn eigen vertrouwde stekkie te zijn. De groetjes die komen van Henny van den Berg. Nou, wij gaan dat samen doen met Pleske Zeddam van Alwis Thuis. Die hebben wij klaarstaan. Ja, die hadden wij klaarstaan, inderdaad. Maar dan moeten we wel de goede klaar hebben staan. En dat is dus deze, jongens. Alwis Thuis dus met het Pleitske Zeddam.

0: Anders Suus en Zedan.
1: Oh, daar heb je hem.
0: Ja,
1: de weer.
0: Daar
1: heb je hem.
0: Ja, daar heb je hem. Deze moeten we hebben. Alvies Suus wil ik zeggen, met het pleske Zedam. En we wensen Alvies natuurlijk heel veel beterschap toe. Toi, toi, toi, kill. Men doet kalm aan. Hé, we gaan de laatste draaien. En dat is mijn schönes heimatland voor Ria en ik. Die wonen al 5 jaar op het Kerkplein. Het is fijn wonen daar. Aan augustus begint de Eredivisie weer. En kunnen we weer lekker voetbal kijken. En we hebben een fijne vakantie gehad. Groetjes komen van Marieke Wolters. Nou, Marieke, voor jou een stukje Egelende muziek. En wij gaan naar de koffie en de koekie, jongens.

0: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Ariel Big One met 12 pots bij besteding vanaf 35 euro. En opschieten, want dat geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
1: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
3: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar 1,95. I'm loving it.
4: Huntenpop, zaterdag 22 augustus. Ruud Park Alft met Direct, Suzanne en Freek, Bluff, Son Milieu, Bente, Pommelien Thijs, Therapy, Drukwerk, Outsiders en wel 30 andere artiesten. Voor info en tickets, kijk op huntenpop.nl.
5: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt: ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
6: Liefies! Wat doen jullie aan zaterdag?
7: Ik heb letterlijk niks.
8: Het gaat de hele dag regenen, hè?
9: Nee, ik heb geen regenjas.
8: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
4: Dus en wel 30 andere artiesten. Voor info en tickets, kijk op huntenpop.nl.
5: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt: ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.

0: vrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
1: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 11 uur. Regio 8 nieuws.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Regio 8.
3: Uit verschillende golfstaten zijn vannacht explosies en schade gemeld door aanvallen van Iran met drones en raketten op Amerikaanse militaire bases. In Qatar vielen 3 gewonden door neervallende scherven. In Jordanië kwamen 3 raketten neer. Ook uit de Verenigde Arabische Emiraten, Kuwait en Bahrein komen berichten over Iraanse aanvallen. Dat land heeft naar eigen zeggen de straat van Hormuz weer afgesloten en viel al 2 vrachtschepen aan. In Amerika is de Republikeinse senator Lindsey Graham plotseling overleden. De 71-jarige Republikein en bondgenoot van president Trump overleed zaterdagavond aan een hartstilstand. Graham was een invloedrijke politicus op het gebied van defensie en internationale betrekkingen en stond bekend als een havik. Hij was een fervent voorstander van de militaire acties tegen Iran. De straf voor het bedrijf Tata Steel in IJmuiden voor het lozen van gevaarlijke stoffen zou in het uiterste geval kunnen neerkomen op een boete van 600 miljoen euro. Verder zou de fabriek kunnen worden stilgelegd en kunnen er gevangenisstraffen worden uitgedeeld aan bestuurders. Dit zeggen de Leidse milieurechtonderzoeker Lopik en de Utrechtse hoogleraar Lindeman tegen de NOS. Het OM maakte aanklacht tegen Tata Steel, het voormalige Hoogovens, in november bekend. En netbeheerders zijn op verschillende plekken in Nederland bezig met het neerzetten van nieuwe transformatorhuisjes. Er moeten er tot 2040 zo'n 50.000 bijkomen. Vanwege de weerstand van omwonenden tegen de elektriciteitshuisjes organiseren sommige gemeenten en netbeheerders ontwerpwedstrijden, zo meldt de NOS. In Utrecht was een van de winnende ontwerpen er een met het stripfiguurtje Nijntje op de muur. Elders wordt ook veel groen voorgesteld om de bouwsels te camoufleren. Het weer, alleen in het noorden nog wat bewolking, elders de hele dag volop zon. Het wordt 32 graden in het zuiden en 23 op de Wadden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
4: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
5: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
4: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
6: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
7: Het gaat hier spoken. Zwarte Cross Lichtenvoorde.
8: Het festival voor iedereen en voor elke muzieksmaak. De volgende bedrijven wensen je een fantastisch Zwarte Cross weekend toe.
9: Autobedrijf Geert Stevering Ulft wenst alle luisteraars fijne Zwarte Cross dagen. Ook voor onderhoud van uw caravan of camper. Autobedrijf Geert Stevering Ulft.
10: De Terborgse Wijncentrale. Uw leverancier voor wijnen en dranken, ook voor kerstpakketten, eindejaarsgeschenken en alle mogelijke benodigdheden voor een geslaagd feest.
11: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
12: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
13: Wat hebben we toch een leuke dag gehad, hè, in het dierenpark.
14: Ja, ik heb dassen, otters, linksen, edelherten en zo'n wolf gezien.
15: Een avontuurlijk dagje uit. Kom naar Dierenpark Anholter Schweiz, net over de grens bij Dinxperlo.
16: En wat is het fijn om de dag af te sluiten in ons restaurant. Kijk voor alle info op anholter-schweiz.de.
17: Zo, de koffie en de koek achter de kiezer, jongens. Dat was allemaal weer even lekker, ja. Regio 8. 6:08 geworden, welkom. Laatste uurtje Prima Hollandio. Hollandia, inderdaad. Wij gaan zometeen Michael eventjes bellen. Michael Elder.

om precies te zijn. Die hebben een nieuwe single gemaakt. Maar eerst gaan wij Rode Wijn en Zonneschijn draaien van Edwin E. En daar hebben we een verzoekplaat voor. Graag een plaat na 10 uur voor iedereen die nu op vakantie heeft. En hier in de Achterhoek op vakantie zijn. Net als wij. Graag de Rode Wijn met Zonneschijn, ons campinglied. Dank u wel alvast. Groetjes van de Slotermeertjesgangers. Nou, bij deze wens je natuurlijk een hele fijne vakantieperiode daar. En welkom in de Achterhoek, hè, inderdaad. Voor jullie gaan we hem draaien, jongens. Rode Wijn.

Fijn en zonneschijn, jongens. Edwin E. op de radio. 10 minuten over 11 geworden. We gaan zo meteen contact met Michael. We hadden hem net al eventjes aan de telefoon, maar de lijn is eventjes niet goed gegaan. Maakt niet uit, zometeen gaan we contacten. Maar eerst eventjes Boudewijn de Groot, die we klaar hebben staan. We willen graag een plaatje aanvragen van Avond van Boudewijn de Groot. Voor Sven, Brenda en Cornelissen. Ze waren afgelopen vrijdag 18 jaar getrouwd. En de felicitaties komen namens Lex en José Cornelissen. Nou, dan hebben wij... Ja, die hebben we klaarstaan. Dus Boudewijn de Groot met Avond.

0: Boudewijn de Rood, avond is eigenlijk de originele titel. Maar ik geloof, is eindelijk bekender bij de luisteraar. Hè? Ja, inderdaad, zo is het. Goed, 11:15 geworden. En we zeggen, Michael, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hoe is het, jongen?
1: Ja, het gaat hartstikke lekker. En we mogen niet klagen, hè? Want we gaan van Nederland naar België, van Brabant naar Twente. En we gaan eigenlijk overal naartoe. En dat is natuurlijk fantastisch. En ik zou je vertellen, alles gaat geweldig. En die single die klapt als het ware. Dus,
0: nou, prachtig.
1: Ja, dat is niet te geloven.
0: Ja, dat zijn goede berichten, Michael. Want ja, je zou aanvankelijk live eventjes hier een bakkie komen doen in de studio. Maar
1: ja?
0: Door de drukte kan het even niet. We houden hem wel te goed.
1: Nee. Mijn manager heeft nog even net de app gestuurd gisteravond.
0: Ja,
1: we wilden heel graag langskomen, maar goed. Ja, Kevin die zegt ook, we kunnen het nu even niet doen, maar we moeten ook een beetje op de gezondheid letten. En
0: absoluut.
1: De batterij moet af en toe opgeladen worden.
0: Heel belangrijk, dat is ook heel belangrijk.
1: En dan moet je ook een beetje nachtrust hebben, zodoende. Maar dat gaan we nog een keer inhalen.
0: Ja, de koffie die is bruin hier, dus dat gaat best goed komen, Michael, hè?
1: Dat vind ik goed.
0: Ja, een nieuwe single, Noorderzon, die gaf het al aan. Ja, die doopt als een raket volgens mij, hè?
1: Ja, dit is een hit momenteel op Spotify. Ik ben gekomen in de beste van NL.
0: Ja,
1: de beste
0: okay.
1: NL op Spotify, dus de grootste lijst van Nederland.
0: Ja.
1: En dan sta ik gewoon tussen Lil Kleine en noem maar op. Lil Kleine, Ammar, noem maar op. En Lieve Holland sta ik in. Maar ja, beste NL is natuurlijk een hele grote lijst.
0: Ja.
1: Dit heeft 4 miljoen streams. En aanhang. En ja, dat is echt te gek, joh. Als je daarin komt, dan is het allemaal voor mij al geslaagd, eigenlijk.
0: Ja,
1: en dat maakt dan ook weer kans op gouden platen, zo'n reis. Dus dat is helemaal top.
0: Ja.
1: Dat is de eerste keer dat ik daarin ben gekomen in mijn carrière. Daar ben ik heel blij mee.
0: Ja, zeker.
1: En echt fantastisch. Maar echt van alle kanten word ik gepromoot en gedraaid. En ook bij Regio 8 gaat het echt super. Jullie waren ook al gelijk bij toen de single uitkwam.
0: Ja. Ja.
1: Dus echt fantastisch, man.
0: Ja, leuk, man. Dat hoort natuurlijk ook zo, hè. Ja, en ik begreep me aan optredens totaal geen gebrek, hè?
1: Nee, optredens gaat als een speer. Ik zal je vertellen, gisteravond stond ik in Brabant nog. En ik zit nog steeds in Brabant. Ik ben blijven hangen. Ik ben blijven steken bij bekende mensen die ik nu ken. En, ja, leuk. En optredens Nederland, België, Vlaanderen, noem maar op, joh. Het is
0: leuk,
1: echt gek nou. Dus eigenlijk doe ik altijd al 200 optredens in een jaar, maar op dit moment gaat het echt als een speer. En ik heb nu ook televisie erbij van TV Oost. Ik word gevolgd met 6-7 afleveringen door RTV Oost.
0: Oké, leuk man.
1: Door jullie collega's, zeg maar, van Oost.
0: Ja,
1: en dat gaat ook als een speer. Maar nu die tv erbij komt, merk je gewoon dat de aanvragen ook veel meer binnenkomen.
0: Ja.
1: En dat betekent ook dat er veel meer optredens ontstaan weer.
0: Mm-hmm.
1: En dat merk ik me ook gewoon, hè. Want zoals gisteren kwamen er 5 nieuwe aanvragen binnen. En dan denk je van, hoe is het mogelijk? En wat televisie eigenlijk al niet doet dan. Hè?
0: Ja, televisie heeft
1: gewoon
0: behoorlijk impact.
1: Eigenlijk.
0: Heeft heel veel impact, Michael. Wat is het precies?
1: Dat is wel impact. Dan ben je nou niet zo heel lang in beeld. En dan ben je misschien, denk ik, een paar minuten in beeld of zo. Maar dat is best veel impact.
0: Maar hetzelfde
1: als je op de radio wordt gedraaid. Hè?
0: Ja.
1: Een liedje duurt ook maar 3 minuten.
0: Ja, klopt.
1: Dus het is precies hetzelfde allemaal. Maar ik kom wel elke keer terug in die aflevering van Zomer in Overijssel.
0: Oké.
1: Ja, en mensen zien dat. En dan gaat het
0: wel
1: weer. En die single gaat lekker. Die is over de 30.000 keer gestreamd.
0: Zo,
1: dus,
0: hartstikke goed. Hey, Mike, omwille van de tijd, wij gaan hem hier draaien bij Regio 8 Noorderzon, de nieuwe single van jou. Ik wens jou natuurlijk heel veel succes met die single, maar volgens mij gaat dat hartstikke goed. En mocht er weer wat nieuws zijn, de lijnen zijn kort, dan contacten we elkaar wel weer eventjes, hè?
1: Zeker, en ik beloof zeker dat ik in september dan echt langskom. Want in september komt de nieuwe single uit,
0: ja,
1: is de titel.
0: Ja, ja.
1: Dan kan ik alvast bekendmaken en echt een leuke meezegging. Maar dan zal ik echt aanschuiven. En, ik nog tijd heb, of een paar weken, dan kan ik er nog wel even aanschuiven, toch?
0: Ja, je weet, de voordeur staat hier altijd open en de koffie is altijd bruin.
1: laat me zo afspreken. Als ik binnenkort tijd heb, dan heb ik jou. En dan met mijn nieuwe afspraak, dan kom ik gewoon gezellig nog even in de studio.
0: Ja, hartstikke goed, man. Hartstikke leuk. Hey, succes en we spreken elkaar snel weer, Michael. We gaan het draaien. Noorderzon.
1: Dankjewel, hè.
0: Hey, de groetjes daar, hè. Hoi.

hoor je nu zingen van Michael. We hebben hem net aan de telefoon gehad. Noorderzon. En als je bij RTV Oost kijkt, dan kom je hem ook denk ik nog wel weer een van de programma's tegen. Hè. Dus dat wel leuk. Ik zag gisteren al wat printjes voorbij komen. Voor opnames dus vandaar. Twan, goedemorgen. En team, graag een mooi plaatje van onze schoondochter Marjolein, die vandaag jarig is. Bijvoorbeeld een mooie Suzanne en Freek. Zal wenselijk zijn. En we wensen iedereen een hele mooie zomer toe. Groetjes komen van Benny en Sandra uit Mechelen.

Susan en Freek, waar staat jongens? Inderdaad. En wij gaan eventjes een nieuw nummer draaien. Een primeurtje hebben wij. Dat is Walter Baron, de Turbo Zingt. Dat is de titel. En ik had daar ook nog een klein beetje informatie over. Jazeker. Want ik kreeg van de week informatie via Jolanda. Jolanda van den Berg. En ik denk, hé, Jolanda, ik ken jou inderdaad. Als je het niet meer weet zeggen, wij hebben tijdens het carnavalsweekend bij de Pool opgetreden met de carnavalskraker. Ik zei, ja, nou, toen ging weer wat een lampje branden. Walter Baron die heeft nu in de studio van Michel Walstuk een eigen truckersnummer opgenomen. De Turbo Zingt, dat is de titel. Ik heb het nummer erbij gedaan met een linkje. Misschien vind je het wel even leuk om dat eens een keer op Regio 8 te draaien. Alvast bedankt en wij horen graag van je. De groetjes dus van Jolanda. Jolanda van de Berg. Nou, Jolanda. En wat ook wel leuk is. Jolanda heeft namelijk de nieuwe single van Michel Walsing. Met de geur van jouw oude jas. Die heeft Jolanda geschreven, dat nummer. Dat heeft Michel mij toen ook wel verteld toen hij hier was in de studio. Dus boordevol muziek zitten die mensen. We gaan eens even luisteren naar die nieuwe single van Walter Baron. En de Turbo, die zingt.

En zo maken ze een carnavalskraker en zo maken ze een prachtig country nummer, jongens. Walt Baron hoor je, de nieuwe single, De Turbo Zingt. Is hartstikke mooi geworden, opgenomen bij Michel Wolsing, dus in Braamt in de studio. Harmonica muziek bij de koffieboerderij, jongens. De Doetinchemse Harmonica Club speelt op zondagmiddag 19 juli... van 2:30 middags tot 3:30 buiten bij de koffieboerderij Groot Nibbelink. En dat kunt u allemaal vinden aan de Nibbelinklaan nummer 12 in Sinderen. Toegang is geheel gratis en bij slecht weer gaat het niet door. Ja, dat mogen dan ook wel weer duidelijk zijn. Goed, we gaan verder met de volgende groetjes, jongens. We gaan een plaat draaien voor Tony Rasink. Die wil graag aanvragen. Zwoele zomernachten, wat een heerlijk hitje. Daar knapt hij vast van op. Een dikke knuffel van hem, van Visa. Dan Hoi Twan, ik zou graag een plaatje aan willen vragen voor Lucas, die morgen jarig is. En voor Maarten, die dinsdag jarig is. En voor Jeroen, die donderdag jarig is. De vriendelijke groetjes komen van Gerda. En vandaag op de kermis, zondag is Anja jaren. Van harte proficiat en veel plezier vandaag. Groetjes vanuit de Oversluis. Ja, het is een kermis in Ulft, jongens. Dus bij deze heb je niks te doen vanmiddag. Even naar de kermis. Twan, goedemorgen. En medewerkers, graag willen we een plaatje aanvragen voor Gonnie Egging in Kilder, die morgen 13 juli jarig is. Draai maar een mooie zonnige plaat. Felicitaties komen van de hele familie Egging. Nou, voor jullie gaan wij een leuke plaat draaien.

Daniel Lewis en een prachtig mooie dag. Ja, jongens, kijk eens naar buiten. Het is inderdaad hartstikke mooie dag. Hé, hey, we gaan de Amigos draaien voor Yvonne Rijman, die gisteren jarig is geweest. Namens moeder de hartelijke felicitaties. En voor Jan Boel, die wordt allemaal een hele fijne vakantie toegewenst. Namens Nettie en Joyce.

Träume hoorde je van de Amigos, jongens. Zo, we hebben van Wilfried van Aken een mailtje binnengekregen. Een update van de flitspalen in Gaanderen. Ja, jongens, een soapserie, hoor. 3 weken geleden mocht ik bij jou in de studio uitleggen wat het inhield. De flitspaal die in de bebouwde kom van Gaanderen in het 30 kilometer gebied meer dan 14.000 keer mensen op de bom heeft geslingerd. En daardoor veel gezinnen op hoge kosten werd gejaagd. Wij als kermiscommissie Gaanderen willen een pleister op de wonden doen door 2 paspartouts en een zakje munten te geven aan degene die het meeste aantal bekeuringen heeft en degene die het hoogste bedrag heeft. Dit alles op 1 adres. Mensen kunnen nog meedoen tot 18 juli. Ik kan natuurlijk niet te veel details geven, maar we zitten nu al boven de 5 bekeuringen en boven de €500 op 1 adres. Dat moet niet gekker worden. Ik heb het graag telefonisch of in de studio willen uitleggen, maar ik heb weer eens een feestje gehad en ik ben helaas mijn stem kwijt. Oké, dat is even minder. Namens de kermiscommissie Gaanderen bedankt voor je medewerking en succes met je programma. Groetjes komen dus van Wilfried van Aken. Ja, we hadden Wilfried een tijdje terug hier in de studio. En toen heeft hij dat uitgelegd. Nou, ja, houd even in de gaten, jongens. Kermis Gaanderen, daar kun je alles op vinden. En kun je nog even meedoen. Ja, en een zakje voor munten is niet verkeerd om op de kermis af te struinen, hè? Inderdaad. Twan, goedemorgen en medewerkers. We willen graag een plaatje draaien van Arne Jansen. Voor onze zoon Rick, die morgen jarig is. Hartelijk dank daarvoor. Wensen jullie een hele fijne zonnige dag toe namens Theo en Leni te Kaart. Dan een plaatje van Anne Jansen voor Ronald Lensing. Die wordt morgen 65, joh. Groetjes van Toon, Gijs en Paul. Nou, even kijken. We hebben hem klaarstaan en we gaan hem speciaal voor jullie draaien, jongens. Anne Jansen.

Arne Jansen, ontdekken van je hoog. Een nummer wat onbekend is, maar wij maken hem in ieder geval weer bekend op de radio, hoor. Geen enkel probleem. Zo is het. 12:12. Graag zou ik een plaatje de ballade van een muzikant van Normaal willen aanvragen. Het is een nummer voor mijn vader Willy Rademaker uit Gendringen, die 5,5 jaar geleden overleed. Het afscheidsconcert van Normaal was het laatste concert dat we samen mochten bezoeken. Als afsluiting speelden ze de ballade van een muzikant. Een ode aan drummer Brekkend-Jan Manschot. Mijn vader en ik trommelden ook beide het concert en het nummer is nog altijd een fijne herinnering aan mijn vader. En omdat ik vandaag 12 juli jarig ben, zou het mooi zijn als jullie dit plaatje kunnen draaien. De groetjes van Tom Rademaker. Nou Tom, dit gaan wij zeker doen voor jullie en ook speciaal voor je vader. Normaal.

zo'n plaat moet je tot een laatste noot laten horen, toch? Zo is het. Normaal, jongens, hoor je. Terwijl, goedemorgen. Ik wil graag een plaat aanvragen voor Rian Bergevoet. Ze is vrijdag 51 geworden. Ze houdt van Bolvoy, toch? Jazeker. Het was vrijdag gezellig. Iedereen heeft genoten. Groetjes van René en Inge Bergevoet. Inne Bergevoet, moet ik zeggen. Ja, inderdaad. Hoi, twaalf medewerkers. Graag willen we een plaatje aanvragen voor onze plukkermuzikanten Theo Bussink uit Dinxperlo. Dat was donderdag jarig aangeboren namens alle plukkermuzikanten uit Dinxperlo. En voor onze zonnebloemvrijwilligster, vrijwilligers Leo Belterman uit Ulft. Hij was donderdag jarig en voor onze zeer actieve zonnebloemvrijwilligster Ada Jansen uit Zilvolden. Ze is vandaag jarig aangeboren namens alle vrijwilligers van de zonnebloemafdeling Zilvolden. En we gaan ook nog een plaat draaien voor Ans Stokman uit Ulft. Morgen is ze jarig en voor Gisela Geume uit Netterden, want ze is aanstaande dinsdag jarig. Aangeboren namens Harry Does en Rian. Twan de medewerkers, dankjewel. Nou, heel graag gedaan. En we gaan er nog eentje draaien voor onze plukkermuzikant Cor Mengers uit Varsseveld. Hij is morgen jarig, aangeboren namens alle plukkermuzikanten uit Dinxperlo. Nou, voor jullie gaan wij dan Bolvoy toch voorbij laten komen. Ja, en de titel is Ziet de Jongs. Ziet de Jongs aan de tekenstone, hè? Ja, dat...

0: Ja, zitten jongens aan de tekenstoorn. Ze hebben de knollen op, volgens mij. Inderdaad. Luisteraars, ik heb een AI-nummer. Zeg ik dat goed? Of IA? AI. AI-nummer, hè? Ja, AI. Ja, nee, inderdaad. Een AI-nummer en dat is een ode aan de agrarische wereld. Nou, we hebben het allemaal wel gehoord. De regering heeft de stikstofplannen gelanceerd. En toen zijn ze heel snel op vakantie gegaan. Met andere woorden, succes met de strijd. Dit is wel een heel mooi nummer. En ik wil hem speciaal even draaien voor Wilma. Een tip van Wilma, onze tijgertelefoniste. Dank je wel daarvoor.
1: Laat mijn boer zijn.
0: Laat mijn boer zijn, inderdaad. Een ode aan alle boeren, jongens.

fantastisch mooi nummer, ja. Laat me boer zijn, dat was de titel. Het is een AI-nummer, maar wel een ode aan onze boeren. Jongens, daar loven we te zuinig op zijn, hè. Want dan houden ze maar eens de boterham met beleg op het bordje hebben liggen. Ja, dat komt ergens vandaan, hè. En het mooiste is dat toch dat het gewoon uit ons eigen land komt. Hè? Makkelijk staat. Jongens, het zit erop. Ik vind het heel erg jammer. Het was hartstikke gezellig vanmorgen. Voor vandaag, zondag 12 juli. We gaan zometeen de laatste draaien. Het is Justin de Wild met Cherio. Lekkere zomerse plaat. Daar nemen we afscheid mee. Helaas geen Gerard vanmiddag. Gerard heeft drukke werkzaamheden met zijn geluidsinstallaties. Dus het wordt wel weer gezellig op Regio 8 met lekkere non-stop muziek. Geen enkel probleem, hoor. Absoluut niet. Twan, goedemorgen. Graag wil ik een plaatje vragen voor onze buurman Marcel Elvers, die vandaag 65 is geworden. Graag de plaat van Justin de Wild met Cherio. Alvast bedankt en de groetjes van Wim en Louise. En dan, als het kan, na 11 uur. Succes met je uitzending. Nou, volgens mij zitten we ruim na 11 uur. Ja, toch? En de laatste vandaag zijn John en Doreen, 41 jaar samen. Graag een plaatje over liefde. De groetjes staat hierbij namens John Elvering dus. Jongens, dat waren de allerlaatste. Dankjewel voor het luisteren, voor het mailen, voor het bellen, voor het appen. Dankjewel onze telefoniste Annette. Ze gaat met rode oortjes weer naar huis toe. En ook Robert, dankjewel voor de productie. En ook Sebe achter de schermen, dankjewel voor alles op het Facebook-verhaal te vertellen. We zijn de volgende week weer direct naar Sebe's Muziekbox. Ik wens jullie allemaal een hele fijne zondag. En we gaan afscheid nemen met een meegeefdenker. Een pessimist ziet in elke kans een probleem. Een optimist ziet de kans in elk probleem. Ja, daar moet je even over nadenken. Fijne zondag en graag tot de volgende week. Yo, yo!

0: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
1: Het geeft hier spoken. Zwarte Cross Lichtenvoorde.
2: Het festival voor iedereen en voor elke muzieksmaak. De volgende bedrijven wensen je een fantastisch Zwarte Cross weekend toe.
3: Alois Roemma Transport Lichtenvoorde. The Art in Transport. Samen onderweg.
2: Humankind. Kinderopvang, peuteropvang en BSO door heel Gelderland. Voor optimale groei en bloei van ieder kind. Meer info op www.humankind.nl.
4: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
5: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
6: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
5: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
7: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
7: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
9: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL fles Coca-Cola? 2 liter voor maar 1,77. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkel.
7: Ziggo.
8: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
7: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
9: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL fles Coca-Cola? 2 liter voor maar 1.

0: snel naar Trekpleister voor fantastisch veel voordeel. Nu 2 plus 2 gratis op alles van Tena en Libresse. Inladen maar! Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar 2,79. Lidl.
2: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 12 uur. Regio 8 nieuws.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Regio 8. In het Groningse Nieuwe Pekela is de nachtopvang niet meer in gebruik sinds het Rode Kruis de hulpverlening bij het aanmeldcentrum in Ter Apel heeft stilgelegd. De organisatie meldt dat in de nacht van vrijdag op zaterdag en afgelopen nacht niemand naar de opvang is gebracht. Het Rode Kruis hielp bij het instappen in de bussen, maar stopte afgelopen vrijdag met de hulpverlening vanwege verschillende incidenten. Volgens de burgemeester van Westerwolde, waar Ter Apel onder valt, zijn er 150 extra plekken in de noodopvang gerealiseerd. In de buurt van Gouda is het treinverkeer weer opgestart nadat eerder vanmorgen de stroom uitviel. Door de storing reden er geen treinen tussen Gouda en Rotterdam, Den Haag en Alphen aan de Rijn. Ook reden er minder treinen van en naar Utrecht. De oorzaak van de storing is volgens een ProRail-woordvoerder ondertussen achterhaald. Er bleken verschillende defecten in een relaishuis te zitten van waaruit wissels en seinen worden aangestuurd. Rond Gouda rijden bijna alle treinen weer. Alleen tussen Gouda en Zoetermeer loopt het nog niet zoals gebruikelijk. Uit verschillende golfstaten zijn vannacht explosies en schade gemeld door aanvallen van Iran met drones en raketten op Amerikaanse militaire bases. In Qatar vielen 3 gewonden door neervallende scherven. In Jordanië kwamen 3 raketten neer. Ook uit de Verenigde Arabische Emiraten, Kuwait en Bahrein komen berichten over Iraanse aanvallen. Dat land heeft naar eigen zeggen de straat van Hormuz weer afgesloten en viel al 2 vrachtschepen aan. En het ministerie van Externe Zaken in India laat weten dat een landgenoot vermist is geraakt na een aanval op een containerschip in de straat van Hormuz. Aan boord van het schip bevonden zich 11 Indiase staatsburgers. Tot dusver zijn 10 mensen gered. Het Indiase ministerie veroordeelt de aanval en zoekt met de autoriteiten van Oman naar de vermisten. De VS meldt dat Iran achter de aanval op het schip zit, maar de Iraanse revolutionaire garde zegt dat er alleen maar waarschuwingsschoten zijn gelost. Het weer. De zon schijnt uitbundig. Bij een matige aan de kust krachtige noordenwind wordt het 22 tot lokaal 32 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
2: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.

0: zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust, 18 plus.
2: Specialist in tegels en sanitair. Max for Home, Fabriekstraat 1602 in Doetinchem.
3: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
4: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Toto.nl.
1: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming. 1 plus 1 gratis!
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
5: Ik heb letterlijk niks.
6: Het gaat de hele dag regenen, hè?
7: Nee, ik heb geen regenjas.
6: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
8: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
9: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
10: Brussel Zuid.
9: Hé, nu al?
8: Ja, reis razendsnel naar België zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
11: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto.

0: als Achterhoeker luister je naar Regio 8.
1: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
1: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
3: 18 plus, speelbewust.
4: Ja.
5: Echt serieus?
4: Oh.

0: bingo's. Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
2: 18 plus speelbewust.
3: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag... een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
4: Zonnebrandcreme?
5: Natuurlijk, want na 1 drankje onbeschermd in de zon... kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
6: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
7: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
8: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
9: Padellen, Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen, Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
10: Dit is Regio 8. Van de Achterhoek. 1 uur. Regio 8 nieuws.
11: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Regio 8. Afgelopen nacht zijn 2 personen bij een schietpartij in Wassenaar gewond geraakt. De politie meldt een 42-jarige verdachte uit Wassenaar te hebben aangehouden. Aan de schietpartij ging een ruzie vooraf. De politie wil niets kwijt over de slachtoffers en hoe zij eraan toe zijn. Bekend is wel dat ze naar het ziekenhuis zijn gebracht. De burgemeester van Wassenaar, Leender Ter Lange, heeft gereageerd op de schietpartij en zegt dat dit niet thuis hoort in een veilig Wassenaar. Gisteravond heeft de politie bij een vechtpartij bij het aanmeldcentrum in Ter Apel een 29-jarige man opgepakt. Eind vorige week trokken het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk zich terug omdat het volgens hen niet langer veilig was voor hulpverlening en mensen die hulp nodig hebben. Gisteravond ontstonden er verschillende opstootjes. Er brak een vechtpartij uit toen een oudere vluchteling een trap kreeg van een andere man. De politie meldt niet verantwoordelijk te zijn voor de beveiliging van het terrein en toezicht, maar wel op te treden mocht dat nodig zijn. De Oekraïense president Zelensky meldt dat met het overlijden van de Amerikaanse senator Lindsey Graham Amerika en de wereld een vastberaden leider hebben verloren. Afgelopen vrijdag ontving Zelensky Graham nog in Kiev. De Amerikaan bezocht het land sinds de Russische inval 10 keer. Volgens Zelensky stond Graham het Oekraïense volk bij op de momenten dat dit het hardst nodig was. Ook de Israëlische premier Netanyahu laat weten te rouwen om zijn dierbare vriend. Hij zegt dat Israël een van zijn grootste vrienden verloren heeft. Lindsey Graham overleed plotseling op 71-jarige leeftijd. In het zuiden van Spanje heeft de brandweer de natuurbrand die aan 12 mensen het leven heeft gekost onder controle. De brand brak afgelopen donderdag uit en wist zich razendsnel te verspreiden. De regio-president van Andalusië, Juan Manuel Moreno, schrijft op sociale media dat de 1000 mensen die geëvacueerd waren geleidelijk weer naar huis mogen gaan. Het weer. De zon schijnt uitbundig. Bij een matige aan de kust krachtige noordenwind wordt het 22 tot lokaal 32 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
12: Mam, waar is mijn zwemband?
13: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen, achter de doos van de airfryer.
14: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
15: Geeft ruimte.
16: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus en gratis. Zoals Avico en Elfer aardappelspecialiteiten en overschot.
11: De zon schijnt uitbundig. Bij een matige aan de kust krachtige noordenwind wordt het 22 tot lokaal 32 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
12: Mam, waar is mijn zwemband?
13: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
14: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
15: Geeft ruimte.
16: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we...

0: Ze break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
1: Dit voordeel voelt pas echt goed bij Trekpleister. Nu 15% korting op heel veel producten van VSM. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
3: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
4: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
5: Of deze, in een leuk plaatsje.
6: Met 20.000.

0: kiosk.nl.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
2: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
3: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
2: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.

0: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
1: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Wees er snel bij. Alleen vandaag nog 30% korting op bijna alle Philips verlichting. Karwei, maak het mooier. Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
2: Snel naar het Rekpleister voor fantastisch veel voordeel. Nu 2 plus 2 gratis op alles van tenen en libressen. Inladen maar! Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden ineens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
4: Het gaat hier spoken. Zwarte Cross Lichtenvoorde.
5: Het festival voor iedereen en voor elke muzieksmaak. De volgende bedrijven wensen je een fantastisch Zwarte Cross weekend toe.
6: Corto Green Terborg. Green Gifts and Seed Products. Uw leverancier van groene relatiegeschenken. Werken bij Corto Green? Vind alle vacatures op www.cortogreen.com.
5: Laat nu uw huis compleet isoleren door Isolcom. Gewoon uit de regio. Maak gebruik van de beschikbare subsidie. Makkelijker dan u denkt. Van alleen glas tot het isoleren van de gehele woning. Meer info op www.isolcom.nl.
7: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
8: Deze zomer beleef je cultuur in de natuur. Kom naar een prachtige voorstelling in het Openluchttheater Engbergen. En geniet van theater, muziek en gezelligheid onder de open hemel. Kijk voor het gehele aanbod op openluchttheater-engbergen.nl.
9: Op zaterdag 18 juli de Callahan Clearwater Revival. Beleef de grootste hits van CCR.
8: Samen uit, samen genieten in het Openluchttheater Engbergen.
10: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 2 uur. Regio 8 nieuws.
11: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Regio 8. De gemeente Westerwolde, waar Ter Apel onder valt, zegt nog niet te weten wat voor structurele maatregelen getroffen worden die de onrust op het voorterrein van het aanmeldcentrum kunnen wegnemen. De gemeente heeft iedere dag contact met het COA en het ministerie over de veiligheid ter plaatse. Het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk trokken zich eind vorige week terug vanwege eigen veiligheid en die van mensen die hulp nodig hebben. Afgelopen nacht ontstonden er bij het aanmeldcentrum verschillende opstootjes en een vechtpartij. De regering van Qatar heeft bekendgemaakt dat oud-emir Hamad bin Khalifa Al Thani is overleden. Hij stond bekend als de grondlegger van het moderne Qatar en zwaaide van 1995 tot 2013 de scepter over de golfstaat. Hij nam halverwege de jaren 90 de macht van zijn vader over en droeg deze in 2013 over aan zijn zoon en de huidige emir Tamim. Hamad was ook de grondlegger van de nieuwszender Al Jazeera en is 74 jaar geworden. Iraanse media laten weten dat een Iraanse militair bij Amerikaanse aanvallen om het leven is gekomen. Dat zou gebeurd zijn bij een aanval van de VS op de haven van Yask in het zuiden van Iran. De Verenigde Staten beweren afgelopen nacht 140 Iraanse militaire doelen te hebben aangevallen. Iran viel daarop Amerikaanse krijgsdoelen in de regio aan. De Oekraïense president Zelensky meldt dat met het overlijden van de Amerikaanse senator Lindsey Graham Amerika en de wereld een vastberaden leider hebben verloren. Afgelopen vrijdag ontving Zelensky Graham nog in Kiev. De Amerikaan bezocht het land sinds de Russische inval 10 keer. Volgens Zelensky stond Graham het Oekraïense volk bij op de momenten dat dit het hardst nodig was. Ook de Israëlische premier Netanyahu laat weten te rouwen om zijn dierbare vriend. Hij zegt dat Israël een van zijn grootste vrienden verloren heeft. Lindsey Graham overleed plotseling op 71-jarige leeftijd. Het weer. De zon schijnt uitbundig. Bij een matige aan de kust krachtige noordenwind is het 22 tot lokaal 32 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.

0: op de meest getoonde prijs.
1: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Zonalarm. Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1+1 gratis.
3: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Het geeft hier spoken. Zwarte kop.

0: wenst alle luisteraars fijne Zwarte Crossdagen. Ook voor onderhoud van uw caravan of camper, autobedrijf Geert Stevering Ulft.
1: De Terborgse Wijncentrale. Uw leverancier voor wijnen en dranken, ook voor kerstpakketten, eindejaarsgeschenken en alle mogelijke benodigdheden voor een geslaagd feest.
2: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Box Spring Home 226, nu voor €1390. Swiss Sense.
3: Wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu 20 hot wings voor maar €10. Ja, je hoort het goed. Voor maar €10. Dus waar wacht je op? Snel naar KFC. I want chicken. Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
4: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Wat hebben Coldplay en vissen met elkaar gemeen? Je hoort het zo meteen van mij naar deze beuker van Gigi D'Agostino. Even lekker wakker worden.

Wat heeft deze band, Coldplay, te maken met een ster en een vis? Het was hun bandnaam voordat ze Coldplay gejat hebben. Ja, want Coldplay hebben ze gejat van een andere band. Starfish was namelijk de eerste bandnaam van Chris Martin en zijn vrienden. Maar toen een andere band niks meer met Coldplay deed, besloten Chris Martin en zijn vrienden hem over te nemen. En waarom? Ja, gewoon omdat het lekker klinkt. Ja, wie had toen kunnen bedenken dat die ene naamwissel zou uitgroeien tot een van de grootste bands ter wereld. Coldplay dus. Ik heb ze zelf nog nooit live gezien. Maar ik ben heel benieuwd of jij ze wel ooit live hebt gezien. Er zijn ontzettend veel fans. Ook regelmatig in de Johan Cruijff Arena gestaan, die band. Ongetwijfeld dat je daar ooit een keer bij bent geweest. Het schijnt altijd een heel groot feest te zijn. Met allemaal lampen en een grote show schijnt dat te zijn. Dus als Coldplay nog weer een keer naar Nederland komt, zeker de moeite waard om daar eens een keer heen te gaan. Zal ik er ook eens even heen gaan. Hey, dit is Regio 8, de middag van Regio 8. Met zometeen vertel ik je wat mijn nieuwe hobby is. Of nou ja, nieuw, eigenlijk een hobby die ik al heel lang had, maar waar ik niks mee deed.

de kast is het altijd raak. Raak! En de kast. Ik had het net over een nieuwe hobby. Tenminste, nou ja, niet echt een nieuwe hobby die ik heb, maar een hobby die ik, waar ik eigenlijk lang niks mee heb gedaan. Sterker nog, eigenlijk helemaal niks mee heb gedaan. Als je mij een beetje kent, een beetje luistert op de vrijdag en zondagmiddag, dan weet je dat ik een muziekliefhebber ben in hart en nieren. Dat ik zelf muziek maak. Ik speel instrumenten, drums, gitaar, noem het maar op. Ik vind het heel leuk om muziek te maken. Ik vind het ook heel leuk om echt een vrolijk nummer te maken. Een nummer waarvan je energie krijgt. Dus echt gewoon een compleet nummer in elkaar zetten. Nou ben ik geen muzikant. Ja, wel, maar geen professioneel muzikant. En ik ben al helemaal geen tekstschrijver. Dus ik kan eigenlijk geen muziek maken. Omdat ik dat dus nooit heb gedaan. Nou ben ik dus van de week achter mijn laptop gekropen. Een programma die ik al heel, heel lang had. Maar waar ik er dus al heel lang niks mee deed. En toch maar weer eens opgestart en gaan kijken of ik er iets mee kon doen. Nou ben ik door de jaren heen gegroeid. Toch wat meer kennis van muziek. En daar is dus het volgende uitgekomen. En ik ben heel benieuwd aan jou. De vraag dus, zou dit zomaar een hit kunnen worden of niet? Is dus een introotje. En heel basic dit hoor. Gewoon eventjes even dat.

even dat het nu al een hit zou zijn. Maar zit hier potentie in? Laat dat even weten. Daar ben ik heel benieuwd naar. En misschien dat ik dan in de loop van de periode jou wil meeneem in mijn hobby. Mijn proces in het maken van een hit. Hoe leuk zou dat zijn? Nou, Michael Jackson die heeft er in ieder geval zin in. Zometeen Chef Special onderweg naar Michael Jackson dus. En Leave Me Alone.

0: Chef Special.
1: If not now, then when?
0: Ga ik ooit een hit maken of niet? Nou, ik krijg daar best wel leuke reacties op binnen. Ik liet net een klein stukje horen van dat wat ik na jaren niet gedaan heb, toch maar eens weer ben gaan oppakken. En dat klonk best catchy, zie ik voorbij komen. Klinkt best lekker. Er kan best wel wat potentie in zitten. Lekker. Dat is lekker kort, maar krachtig. Maar goed, er zijn dus wel reacties dat ik daar misschien iets mee moet gaan doen. Nou ja, goed, ik hou je op de hoogte de komende maanden dat ik een beetje ga pingelen en een beetje ga puzzelen met het maken van een misschien wel eigen hit. Hoe leuk zou dat zijn? Ondertussen kijken wij even naar het weer voor de komende dagen. Het wordt vandaag geleidelijk zonniger. Nou ja, het is al zonnig, maar het wordt nog zonniger. Blijft droog. Vannacht koelt het gelukkig wel af richting de 14 graden. Morgenochtend begint de dag zonnig, wordt het zo'n 21 graden. Komende dagen dan zijn er opklaringen, blijft het ook droog. Overdag wordt het ongeveer 31 graden. En 's nachts daalt de temperatuur zo richting de 17. Vanaf donderdag, het weekend van de Zwarte Cross, dan neemt de kans op neerslag weer toe. Ja, en dan wordt het overdag kouder, maar 's nachts warmer.
2: Sven Dimmendaal, Regio 8.
0: Het is ook altijd wat, hè, met dat weer.

Ja, goed. Wist je trouwens dat het Get Lucky van Daft Punk bijna nooit door Daft Punk zelf gezongen werd? Ja, toen de Franse Robots aan een nummer werkte, hadden ze eigenlijk maar één stem in gedachten, namelijk die van Pharrell Williams. En die hoor je natuurlijk ook op dit nummer, onder andere. Maar toch hebben ze zelf ook een beetje gezongen, Daft Punk. En wat ze niet wisten is dat het zo'n groot succes zou worden. Get Lucky is dit.

0: De Zwarte Cross. Het duurt nog maar een week. Ja, het is nog even wachten. Wat zeg ik? Het duurt nog maar 4 dagen voordat de Zwarte Cross begint. We kijken er ontzettend naar uit. Maar ja, we kunnen niet alles hebben natuurlijk. De weersvoorspelling kunnen we het over hebben. Die is niet altijd best. Maar ja, we kunnen het hebben over... Over als het te heet is, wat doe je dan? Nee, we moeten het even hebben over... Over deze. Ken je deze nog? Ja? Ja, die begint je wel te dagen, toch?
1: De Solero, El Calippo, de Cornetto, Etiamo.
0: Ja, zij staan dus ook op de Zwarte Cross. Even serieus, met hun grootste is Baila de Gasolina. Alleen, nu is het dus zo, en het is al meerdere keren aangekondigd, niet alleen... Op de Instagram van onder andere Even Serieus zelf. Maar ook op de Zwarte Cross Insta. Op hun website. Ze hebben het er best wel veel over. Dat nummer Baila de Gasolina zou dus niet gespeeld mogen worden op de Zwarte Cross. Vorig jaar is dat ontzettend veel gedraaid, gezongen, meegeblerd. Ik noem het maar. Maar dat maakt ook wel een feest. Dat maakt het ook gezellig. Toch heeft de Zwarte Cross daar wel een serieuze noot aangegeven. Sterker nog, Even Serieus, die tweet nu zelf ook... dat ze inderdaad het jammer vinden dat ze nog in overleg zijn... maar dat het nadrukkelijk is gevraagd om dus niet Baila de Gasolina te gaan spelen. Ja, en dat vind ik nou zo zonde. Dat vind ik nou zo'n gemiste kans van de Zwarte Cross. Of het nou een grap is of niet, ik weet het niet... maar dan moet het wel een hele uit de hand gelopen grap zijn van de Zwarte Cross. Dan maar hier draaien, toch? Even Serieus.

rij dus niet meer hoor op de Zwarte Cross. Of zullen we met z'n allen zeggen het toch wel te gaan zingen? Ik denk dat het gewoon een hele uit de hand gelopen grap is. Maar goed, dat, wie ben ik om het nog even één keer af te leren dan? Ja. Dat hoor je dus over 4 dagen waarschijnlijk niet. Nou ja. Ik denk dat ik het ook niet kan laten hoor. Maar goed. Tot zover even serieus. Nu weer even serieus dan met Danny Vera. Dit is Try Again, zo vlak voor het laatste nieuws.

0: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik het. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
0: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het tijd naar Beter Bed.
2: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week alle stukken Wapenaar 48 plus kaas 50% korting. En alle liter pakken Campina Lang Lekker 2 plus 3 gratis. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
3: Het geeft hier spoken. Zwarte Cross Lichtenvoorde.
4: Het festival voor iedereen en voor elke muzieksmaak. De volgende bedrijven wensen je een fantastisch Zwarte Cross weekend toe.
5: Alois Roema Transport Lichtenvoorde. The Art in Transport. Samen onderweg.
4: Humankind. Kinderopvang, peuteropvang en BSO door heel Gelderland. Voor optimale groei en bloei van ieder kind. Meer info op www.humankind.nl.
6: Liefies! Wat doen jullie aan zaterdag?
7: Ah, ik heb letterlijk niks.
8: Het gaat de hele dag regenen, hè?
9: Nee, ik heb geen regenjas.
10: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
11: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
12: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
13: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 3 uur. Regio 8 Nieuws.
14: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Regio 8. De gemeente Westerwolde, waar Ter Apel onder valt, zegt nog niet te weten wat voor structurele maatregelen getroffen worden die de onrust op het voorterrein van het aanmeldcentrum kunnen wegnemen. De gemeente heeft iedere dag contact met het COA en het ministerie over de veiligheid ter plaatse. Het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk trokken zich eind vorige week terug vanwege eigen veiligheid en die van mensen die hulp nodig hebben. Afgelopen nacht ontstonden er bij het aanmeldcentrum verschillende opstootjes en een vechtpartij. De 23-jarige Brabantse rolstoeltennisspeler Niels Vink heeft voor het 4e jaar op rij Wimbledon gewonnen. In de finale won Vink van landgenoot Sam Schreuder met 6-1 en 6-3. Voor Vink is het zijn 5e opeenvolgende Grand Slam winst. Eerder dit jaar won hij ook al de Australian Open en Roland Garros. Vorig jaar won hij de US Open en Wimbledon 2025. Oekraïense functionarissen laten weten dat in Oekraïne door verschillende Russische drone- en raketaanvallen zeker 4 mensen om het leven zijn gekomen. De aanvallen vonden plaats aan de vooravond van een belangrijke bespreking van Oekraïense bondgenoten. Morgen komen deze leiders naar Parijs om onder andere te praten over het aanjagen van de wapenindustrie. Door de Russische raketaanvallen afgelopen week is de luchtverdediging van Oekraïne behoorlijk onder druk komen te staan. En de Oekraïense president Zelensky meldt dat zijn land het politieke beleid gaat veranderen. Zo zal het kabinet wijzigen en moet premier Julia Shviridenko plaatsmaken. Er moet voor het buitenlandbeleid een specifieke persoon met ruime ervaring worden aangesteld. Ook de binnenlandse politiek in Oekraïne zal veranderen en daarnaast zullen er wijzigingen worden doorgevoerd in de leiding van de rechtshandhavingsdiensten. Het weer, de zon schijnt uitbundig, maar hier en daar verschijnt ook sluierbewolking. Bij een matige aan de kust krachtige noordenwind is het 22 tot lokaal 32 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
0: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik het. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
6: Liefies! Wat doen jullie aan zaterdag?
7: Ah, ik heb letterlijk niks.
8: Het gaat de hele dag regenen, hè?
9: Nee, ik heb geen regenjas.
10: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
0: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
15: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
16: Ontdek de beste restaurantdeals en meer op socialdeal.nl. Heel goed. Kun je ook gewoon restaurant zeggen?
17: Rand? Nee.
16: Fair enough.
17: Social deal. Deals die je niet mag missen.
18: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
17: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
19: Ik hoor mensen denken, hoezo gebruikt die Gullis Vitapro? Nou, omdat ik ook lekker wil blijven genieten van het leven. En Vitapro helpt me dus om mijn spieren lekker soepel te houden. Want er zit vitamine D in. Bestel het dan zelf ook even op vitapro.nl.
20: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
19: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
21: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
22: Iedereen begrijpt elkaar.
23: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
24: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
25: Sven Dimmendaal.
26: Ja, zometeen fijne muziek van Taylor Swift onderweg. En ik heb jouw hulp even nodig voor 8 op 8. Wat wil jij horen? Laat het weten. Regio 8.
24: Ter wereld, zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
25: Sven Dimmendaal.
26: Ja, zometeen fijne muziek van Taylor Swift onderweg. En ik heb jouw hulp even nodig voor 8 op 8. Wat wil jij horen? Laat het weten.

piece of breading. Of bread.

hoor, de Swifties onder ons, Taylor Swift. Hey, ik heb even je hulp nodig. 8 op 8. Ik ben op zoek naar een nummer van ongeveer 8 minuten op Regio 8. Heb je nou een suggestie? Laat het weten. Kun je doen door mij te appen 0647 470022. Zometeen Don Varden onderweg. I'm Alive. Naar

Allen en I'm Alive. Dat is maar goed ook. Vind je luisteren naar de leukste uit je regio. Dit is Regio 8 met zometeen een nieuwe 8 op 8. Eerst heb ik nog Somber voor je. En die hoeft alles behalve somber te zijn natuurlijk, hè.

Killer Queen, You're the Queen op Regio 8. Waar ik even weer hulp nodig heb voor iets wat we iedere zondagmiddag doen. Namelijk 8 op 8. Ik ben op zoek naar de nummers, de lekkerste nummers voor de ongeveer 8 minuten gemaakt. En dat zijn er ontzettend veel. Er zijn ontzettend veel nummers gemaakt die heel lang duren. En aan jou de vraag, welk nummer mag niet ontbreken in dat lijstje? Kon je appen via de studio 0647470022. Mark liet onder andere van zich horen. Mark Doetrum die zegt, ja, ik heb vorige week vakantie gehad en toen ben ik in België geweest. Om nog heel even terug te gaan naar die fantastische vakantie wat het was, zou ik graag het goede doel in België willen horen. Die is naar mijn idee zo'n 7 minuten. Bijna goed, Mark. Hij is bijna 6 minuten. Maar dat vind ik voor nu prima. In 8 op 8 dus het goede doel en België. Ja.

Het goede doel in 8 op 8. En België, het is een mooi land. Het is amai, het is prachtig daar in België. Behalve de wegen. Ja, als je in België over de wegen rijdt, dan is dat niet zo mooi. Nee, dan hou je geen schokdempers meer over. Zoiets. Nee, ik ben geen Belg, dus laten we maar gewoon lekker plat praten. Niet dat ik dat kan, maar goed. Jij vast wel. België dus. Het op één na mooiste gebied van de wereld. Naast de Achterhoek.

Ben Lucassen op de toppen van het geluk. Dit is Regio 8, waar je naar luistert met nu een man met een hele lekkere, lage, zoetsappige en sexy stem. Dit is Tom Jones.

Lewis Capaldi en Stay Love op deze prachtige zondag. De zondagmiddag van Regio 8 op zijn einde. En daarmee ook mijn programma voor in ieder geval de komende anderhalve week. Eventjes klaar, even gedaan, even rust. Nou ja, rust. Je moet het echt even zonder mij doen de komende week. Want volgende week is natuurlijk de Zwarte Cross. Ik ben erbij. Ik sta daar als pers ben ik daar aanwezig als freelancer. Dus ik loop daar ergens rond. Ik ben daar aan het werk op de Zwarte Cross. Nou ja, dat kan natuurlijk ook geen kwaad. We gaan er in ieder geval daar een groot feest van maken. Volgende week ben ik er dus niet. De vrijdag en de zondag niet. En die week erop hoor je me dan pas weer op de vrijdagmiddag. Voor nu geniet van je zondagmiddag. Zometeen extra veel muziek voor je. Ook Davina Michel komt er nog aan. Eerst Baby Rexha. Tot over 2 weken.

De Lidl-deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-pak koffiepads? 46 pads vanaf 3,29. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: En we gaan nog even door met een mega deal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar 2,79. Lidl.
2: Drie ingrediënten om je avond groot te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
1: Lidl is de nummer 1 in prijs en kwaliteit. En nu ook door de Consumentenbond bewezen. Onze Cania mayonaise is best getest en best te koop. En dat voor maar 79 cent. Lidl, je verdient het.
3: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
4: Het gaat hier spoken. Zwarte Cross Lichtenvoorde.
5: Het festival voor iedereen en voor elke muzieksmaak. De volgende bedrijven wensen je een fantastisch Zwarte Cross weekend toe. Kom naar liveinhome24.nl. Vind jouw trendy tafels, stoelen, banken en kasten. Wij bezorgen gratis. Onze winkel in Serenberg biedt ruim 3000 vierkante meter woon- en winkelplezier. Liveinhome24.nl.
6: Namens Tegenlovend Kok Uut Etten wensen wij jou allen veel plezier met het GT Spoken.
5: Arendsen Plaatwerk in Ulft. Het metaalbewerkingsbedrijf van de Achterhoek en omstreken. Meer info op www.arendsen-plaat.nl.
7: Ik zet mijn zonnebril maar op, want ik zie alleen maar stralende gezichten. Nu bij Kruidvat Nivea gezichtsverzorging 1 plus 1 gratis. Hohoho! Kom je huid verwennen bij
8: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
10: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 4 uur. Regio 8 nieuws.
11: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Regio 8. Op de A2 bij het Brabantse Best is een 29-jarige motorrijder overleden nadat hij in botsing kwam met een bestelbus. Het ongeluk gebeurde aan het begin van de middag en hulpdiensten rukten massaal uit. De weg is in de richting van Den Bosch tot aan Bokstel afgesloten. De motorrijder uit Almere botste met een bestelbus en kwam daarna in de vangrail terecht. Volgens de politie gaat het nog wel even duren voordat de snelweg A2 weer wordt vrijgegeven. Iran heeft naast de Amerikaanse president Donald Trump en de Israëlische premier Netanyahu ook Europese leiders op hun dodenlijst geplaatst. De leiders worden verantwoordelijk gehouden voor de dood van Ayatollah Ali Khamenei. Dit schrijft een Iraanse krant. De Iraanse autoriteiten hebben nog niet officieel op het bericht met de 13 namen gereageerd. Op de lijst staan verder de Italiaanse premier Meloni, de bondskanselier van Duitsland Merz, de Franse president Macron en de aftredende premier van het Verenigd Koninkrijk Starmer. Vorige maand zijn in Duitsland zeker 99 mensen door verdrinking om het leven gekomen. Dat was sinds 2003 niet meer voorgekomen. Toen verdronken 107 mensen. De meeste slachtoffers verdronken in rivieren en meren. 9 op de 10 waren mannen. Dat laat het Duitse Levensreddingsgezelschap weten. Dit is de grootste waterreddingsorganisatie ter wereld met 630.000 leden. Dat de meeste slachtoffers mannen waren, komt volgens de reddingsorganisatie omdat jongens en mannen vaker risico's nemen en de gevaren onderschatten. Oekraïense functionarissen laten weten dat in Oekraïne door verschillende Russische drone- en raketaanvallen zeker 4 mensen om het leven zijn gekomen. De aanvallen vonden plaats aan de vooravond van een belangrijke bespreking van Oekraïense bondgenoten. Morgen komen deze leiders naar Parijs om onder andere te praten over het aanjagen van de wapenindustrie. Door de Russische raketaanvallen afgelopen week is de luchtverdediging van Oekraïne behoorlijk onder druk komen te staan. Het weer, de zon schijnt uitbundig, maar er is ook sluierbewolking. Bij een matige aan de kust krachtige noordenwind is het 22 tot lokaal 32 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
12: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Ariel Big One met 12 pots bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja. Van Jumbo.
13: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden ineens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
14: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Overgang Balanstabletten met cayennepeperextract. Helpt je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Het geeft hier spoken. Zwarte Cross Lichtenvoorde.
5: Het festival voor iedereen en voor elke muzieksmaak. De volgende bedrijven wensen je een fantastisch Zwarte Cross weekend toe.
6: Corto Green Terborg. Green Gifts and Seed Products. Uw leverancier van groene relatiegeschenken. Werken bij Corto Green? Vind alle vacatures op www.cortogreen.com.
5: Laat nu uw huis compleet isoleren door Isolcom. Gewoon uit de regio. Maak gebruik van de beschikbare subsidie. Makkelijker dan u denkt. Van alleen glas tot het isoleren van de gehele woning. Meer info op www.isolcom.nl.
15: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
16: Deze zomer beleef je cultuur in de natuur. Kom naar een prachtige voorstelling in het Openluchttheater Engbergen. En geniet van theater, muziek en gezelligheid onder de open hemel. Kijk voor het gehele aanbod op openluchttheater-engbergen.nl.
17: Op zaterdag 18 juli de Callahan Clearwater Revival. Beleef de grootste hits van CCR.
16: Samen uit, samen genieten in het Openluchttheater Engbergen.
18: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland Dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.

0: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen? Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26, nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau, ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido Shop. Tot zo!
3: Odido.
0: En ook naar Aldi, voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
4: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
5: Goedemorgen.
6: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
5: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Gillette, 1 plus 1 gratis. Zo heb je alles in huis voor een gladde huid, ook als je thuis blijft. Kom voor meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
7: Mooi van Ethos.
5: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1,390. Swiss Sense.
8: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
9: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
10: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
11: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 5 uur. Regio 8 nieuws.
12: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Regio 8. Bonaire heeft van Nederland subsidie voor het openbaar vervoer gekregen, maar nog altijd rijdt er geen openbare bus. Staatssecretaris Van der Burg reist binnenkort naar Bonaire af en wil een concrete datum horen waarop de bus gaat rijden. Tijdens een ontmoeting met de pers zei Van der Burg dat hij begrepen heeft dat er wel een plan ligt. Op Bonaire zijn toeristenbusjes actief, maar inwoners kunnen niet bij hun halte gaan staan om naar school of naar het werk te gaan. De afspraak was dat het openbaar vervoer vorig jaar zou starten, maar dat is al verschillende keren uitgesteld. Gisteravond is een 26-jarige Duitse vrouw bij een aanrijding met een trein om het leven gekomen. Ze liep met een kinderwagen met daarin haar 2-jarige dochter over een spoorwegovergang toen er een trein aankwam. De machinist probeerde de trein te stoppen, maar dat mislukte. De vrouw redde het leven van haar kind door de kinderwagen weg te duwen. Het meisje bleef daardoor ongedeerd. De politie onderzoekt hoe dit ongeluk heeft kunnen gebeuren. Volgens het Amerikaanse militaire commando in de golfregio, CENTCOM, is de straat van Hormuz voor al het scheepvaartverkeer open. CENTCOM zegt dat Iran geen controle over de zeestraat heeft, ook al kondigde het land een nieuwe sluiting aan. Vorige maand werd er door de VS en Iran een voorlopig akkoord gesloten, waardoor de straat van Hormuz voor de scheepvaart weer openging. Amerikaanse strijdkrachten zijn in de buurt om ervoor te zorgen dat de vrije doorvaart gegarandeerd blijft. 19 maanden nadat in Syrië het regime van Assad ten val kwam, is het nieuwe parlement in de hoofdstad Damascus bijeengekomen. Dat zou afgelopen maandag al het geval zijn, maar dat werd toen uitgesteld. Vorig jaar startte het nieuwe parlement met 2/3 van de 210 leden onder leiding van president al-Shara. Begin deze maand werd het resterende deel benoemd. Shara zegt voorstander van algemene verkiezingen te zijn, zodra dat op het gebied van de infrastructuur mogelijk is. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog. In de nacht daalt het kwik naar 15 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
5: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
13: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
5: Nog niet helemaal dus.
13: Tja, die administratie. Toevallig tips?
5: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
13: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
5: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
14: Nee! Smartphone met een barst in het display?
3: Belpunt Doetinchem. Professionele reparatie van alle gangbare smartphones. Topservice, een gratis leentoestel en vaak dezelfde dag alweer gemaakt. Belpunt Doetinchem. De telecomspecialist van de Achterhoek. Check belpunt.nl.

0: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
1: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo- of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
2: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
3: Ik heb letterlijk niks.
4: Het gaat de hele dag regenen, hè?
5: Nee, ik heb geen regenjas.
4: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
6: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
7: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
8: Hollands nieuwe

0: Regio 8 Headlines.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8. Bonaire heeft van Nederland subsidie voor het openbaar vervoer gekregen, maar nog altijd rijdt er geen openbare bus. Staatssecretaris Van der Burg reist binnenkort naar Bonaire af en wil een concrete datum horen waarop de bus gaat rijden. Gisteravond is een 26-jarige Duitse vrouw bij een aanrijding met een trein om het leven gekomen. Ze liep met een kinderwagen met daarin haar 2-jarige dochter over een spoorwegovergang toen er een trein aankwam. Volgens het Amerikaanse militaire commando in de golfregio CENTCOM is de straat van Hormuz voor al het scheepvaartverkeer open. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8.

0: mijn zwemband.
1: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
2: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
3: Allsafe
4: geeft ruimte.
5: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
2: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
6: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
7: Het geeft hier spoken. Zwarte Cross Lichtenvoorde. Het festival voor iedereen en voor elke muzieksmaak. De volgende bedrijven wensen je een fantastisch Zwarte Cross weekend toe.
8: Autobedrijf Geert Stevering Ulft wenst alle luisteraars fijne Zwarte Cross dagen. Ook voor onderhoud van uw caravan of camper. Autobedrijf Geert Stevering Ulft.
9: De Terborgse Wijncentrale. Uw leverancier voor wijnen en dranken, ook voor kerstpakketten, eindejaarsgeschenken en alle mogelijke benodigdheden voor een geslaagd feest.
10: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
11: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
12: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
13: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
12: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
14: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 6 uur. Regio 8 nieuws.
15: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. De politie heeft een 29-jarige man uit het Brabantse Budel aangehouden na een vechtpartij bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel. Volgens ooggetuigen kreeg een oudere asielzoeker uit het niets een trap waarna er een vechtpartij ontstond. Het was de eerste avond zonder hulpverleners van het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk die zijn gestopt vanwege de onveilige situatie. Het ministerie van Justitie komt morgen met nieuwe maatregelen tegen de overlast rond het aanmeldcentrum in Ter Apel. Het is nog altijd onduidelijk of de straat van Hormuz nu echt is afgesloten. Iran zegt van wel, maar de Verenigde Staten spreken dat tegen. Volgens het Amerikaanse leger en president Trump is de zeeroute gewoon open en kunnen schepen er veilig passeren. Wel is dat scheepvaartverkeer sinds de Iraanse aankondiging van de sluiting van de straat van Hormuz sterk afgenomen. De spanningen liepen opnieuw op na Amerikaanse bombardementen op Iran en een Iraanse aanval op een containerschip. Cabaretier Harry Jekkers is benoemd tot ereburger van Den Haag. Hij kreeg de Gouden Erepenning, de hoogste onderscheiding van de Hofstad, na zijn laatste voorstelling in de Koninklijke Schouwburg. Burgemeester Van Zanen noemt Jekkers een Haags icoon dat de stad met al zijn muziek en cabaret landelijk op de kaart heeft gezet. De 75-jarige Jekkers is bekend van zijn solowerk en van dat met het klein orkest. Eerder dit jaar kondigde hij aan definitief te zullen stoppen met zijn theaterprogramma's. En regisseur Teu Boermans is benoemd tot ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Hij kreeg die onderscheiding vlak voor de allerlaatste voorstelling van Soldaat van Oranje in Katwijk. De musical was bijna 16 jaar te zien en werd 3967 keer opgevoerd. Volgens de burgemeester heeft de voorstelling veel bijgedragen aan het historisch bewustzijn over de Tweede Wereldoorlog. Vanmiddag werd die allerlaatste uitvoering gespeeld, speciaal voor de cast en de crew van de musical. Het weer vanavond en vannacht blijft droog. In de nacht daalt het kwik naar 15 graden bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Morgen is het eerst vrij bewolkt, daarna krijgen we volop zon bij 22 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen? Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi, joehoe! Bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Box Spring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense. En ook naar Aldi. Voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade. Of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Topdeal alleen vandaag nog. Weber BMX Egalisatie standaard. 2+1 gratis. Karwei, maak het mooier.
2: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
4: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat. Opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
5: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
6: Ik heb letterlijk niks.
7: Het gaat de hele dag regenen, hè?
8: Nee, ik heb geen regenjas.
9: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
10: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.

0: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
1: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week alle stukken Wapenaar 48 plus kaas 50% korting. En alle literpakken Campina Lang Lekker 2 plus 3 gratis. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
2: Drie ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
3: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Overgang Balanstabletten met cayennepeperextract. Helpt je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Als je Vodafone mobiel
5: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
4: krijg je tot

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Bij Israëlische aanvallen in de Gazastrook zijn vandaag volgens Palestijnse hulpdiensten zeker 6 mensen omgekomen, onder wie een meisje van 9 jaar. 4 anderen kwamen om bij een droneaanval op Gaza-stad. Het Israëlische leger bevestigt een aanval op wat het een terroristisch doel noemt, maar zegt niets te weten van het incident waarbij het meisje omkwam. Sinds het staakt het vuren in oktober zijn volgens de autoriteiten in Gaza alweer ongeveer 1100 mensen gedood. Het nieuwe Syrische parlement is vandaag voor het eerst bijeengekomen, 19 maanden na de val van president Bashar al-Assad. Het parlement telt 210 leden, van wie het grootste deel is geselecteerd door een commissie die was benoemd door de nieuwe president Ahmed al-Shara. Critici vinden dat de regering daardoor te veel invloed had op de samenstelling van het parlement. Volgens de nieuwe machthebbers zijn vrije verkiezingen nu nog niet mogelijk door de gevolgen van de burgeroorlog. De politie heeft een 29-jarige man uit het Brabantse Budel aangehouden na een vechtpartij bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel. Volgens ooggetuigen kreeg een oudere asielzoeker uit het niets een trap waarna er een vechtpartij ontstond. Het was de eerste avond zonder hulpverleners van het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk die zijn gestopt vanwege de onveilige situatie. Het ministerie van Justitie komt morgen met nieuwe maatregelen tegen de overlast rond het aanmeldcentrum in Ter Apel. En steeds meer vakantiegangers kiezen deze zomer voor Noord-Frankrijk om de hitte en bosbranden in het zuiden van dat land te vermijden. De campings aan de kust van Normandië en Bretagne zien meer last-minute boekingen. Campings landinwaarts merken juist dat gasten afzeggen, omdat ook daar de temperaturen oplopen tot boven de 30 graden. De aanhoudende hittegolf in Frankrijk zorgt zo voor een verschuiving van vakantiebestemmingen onder toeristen die naar het zuiden gaan. Het weer vanavond en vannacht blijft droog. In de nacht daalt het kwik naar 15 graden bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Morgen is het eerst vrij bewolkt. Daarna krijgen we volop zon bij 22 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Tour. Oh, oh, oh. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
2: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
3: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden ineens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
4: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
5: Met Eurocity Direct ben je razendsnel in België.
6: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
7: Brussel-Zuid.
6: Hé, nu al?
5: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over Eurocity Direct op nsinternational.nl.
8: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
9: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
8: Zonnebrandcreme?
10: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.

0: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
1: Wacht niet langer en pak je voordeel bij Trekpleister. Nu heel veel Nivea, 2 plus 2 gratis. Dat wil je niet missen. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Ziggo.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
2: 18 plus, speelbewust.
3: Ja? Echt serieus?

0: loterijtrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl. 18 plus speelbewust.
1: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 8 uur. Regio 8 nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. De Verenigde Staten hebben aanvallen uitgevoerd op Iraanse raket- en luchtverdedigingssystemen. Ook zouden Amerikaanse troepen snelle boten van de Iraanse revolutionaire garde hebben aangevallen rond de straat van Hormuz. Dat meldt nieuwsite Axios op basis van een hoge Amerikaanse functionaris. De spanningen tussen de VS en Iran lopen op na de Amerikaanse bombardementen op Iran en een Iraanse aanval op een containerschip. Bij de straat van Hormuz wachten nu nog veel schepen om te mogen doorvaren. Israël houdt definitief op 27 oktober parlementsverkiezingen, de laatst mogelijke wettelijke datum. Premier Netanyahu laat daarmee zijn coalitie de volledige regeerperiode uitzitten en dat is sinds 1988 niet meer gebeurd. De vorige verkiezingen waren in 2022 en werden gevolgd door de oorlog in Gaza. In de peilingen geldt oud-legerleider Eisenkot als een belangrijke uitdager van Netanyahu. De premier staat er op dit moment in de peilingen niet goed voor en hij heeft ook nog een paar rechtszaken te gaan. Een Soedanese rechtbank heeft de leider van de paramilitaire RSF en 15 anderen bij verstek ter dood veroordeeld. Ze worden schuldig bevonden aan oorlogsmisdaden, genocide en de moord op een gouverneur in Darfur. Er loopt nu een internationaal opsporingsbevel tegen ze. Het is de eerste veroordeling tegen de top van de RSF sinds de oorlog in Soedan in 2023 begon. Door die oorlog zijn al tienduizenden mensen omgekomen en zeker 11 miljoen mensen op de vlucht geslagen. En steeds meer vakantiegangers kiezen deze zomer voor Noord-Frankrijk om de hitte en bosbranden in het zuiden van dat land te vermijden. De campings aan de kust van Normandië en Bretagne zien meer last-minute boekingen. Campings landinwaarts merken juist dat gasten afzeggen, omdat ook daar de temperaturen oplopen tot boven de 30 graden. De aanhoudende hittegolf in Frankrijk zorgt zo voor een verschuiving van vakantiebestemmingen onder toeristen die naar het zuiden gaan. Het weer vanavond en vannacht blijft droog. In de nacht daalt het kwik naar 15 graden bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Morgen is het eerst vrij bewolkt, daarna krijgen we volop zon bij 22 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8. Het

0: Eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
3: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Toto.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
2: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.

0: simkaartje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
1: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
2: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
3: Iedereen begrijpt elkaar.
4: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
5: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
6: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
6: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
8: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
9: Dit is Regio 8. Van de Achterhoek, 9 uur. Regio 8 nieuws.
10: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Frankrijk heeft voor het eerst Alfred Dreyfus herdacht met een jaarlijkse nationale herdenking. Dreyfus was een Joodse legerofficier die eind 19e eeuw onterecht werd veroordeeld voor hoogverraad. President Macron noemde antisemitisme vandaag de vijand van de Republiek en waarschuwde dat het nog altijd voorkomt. De herdenking vond plaats precies 120 jaar nadat Dreyfus officieel werd vrijgesproken. Bij de herdenking vandaag was zijn 99-jarige kleinzoon Charles aanwezig. De Verenigde Staten hebben aanvallen uitgevoerd op Iraanse raket- en luchtverdedigingssystemen. Ook zouden Amerikaanse troepen snelle boten van de Iraanse revolutionaire garde hebben aangevallen rond de straat van Hormuz. Dat meldt nieuwsite Axios op basis van een hoge Amerikaanse functionaris. De spanningen tussen de VS en Iran lopen op na de Amerikaanse bombardementen op Iran en een Iraanse aanval op een containerschip. Bij de straat van Hormuz wachten nu nog veel schepen om te mogen doorvaren. Israël houdt definitief op 27 oktober parlementsverkiezingen, de laatst mogelijke wettelijke datum. Premier Netanyahu laat daarmee zijn coalitie de volledige regeerperiode uitzitten en dat is sinds 1988 niet meer gebeurd. De vorige verkiezingen waren in 2022 en werden gevolgd door de oorlog in Gaza. In de peilingen geldt oud-legerleider Eisenkot als een belangrijke uitdager van Netanyahu. De premier staat er op dit moment in de peilingen niet goed voor en hij heeft ook nog een paar rechtszaken te gaan. En een Soedanese rechtbank heeft de leider van de paramilitaire RSF en 15 anderen bij verstek ter dood veroordeeld. Ze worden schuldig bevonden aan oorlogsmisdaden, genocide en de moord op een gouverneur in Darfur. Er loopt nu een internationaal opsporingsbevel tegen ze. Het is de eerste veroordeling tegen de top van de RSF sinds de oorlog in Soedan in 2023 begon. Door die oorlog zijn al tienduizenden mensen omgekomen en zeker 11 miljoen mensen op de vlucht geslagen. Het weer vanavond en vannacht blijft droog. In de nacht daalt het kwik naar 15 graden bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Morgen is het eerst vrij bewolkt, daarna krijgen we volop zon bij 22 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
11: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
12: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
13: Mam, waar is mijn zwemband?
14: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
15: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
16: Geeft ruimte.
17: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
15: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
18: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
3: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
19: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
20: Of deze, in een leuk plaatsje.
21: Met 20

0: vakantiediscounter.nl.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.

0: heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
1: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
0: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar 25 euro per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
3: Oh, hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice agurk. De hamburger van McDonald's voor maar 1,80 €. I'm loving it.
4: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenaerts, de tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
5: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
6: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
7: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
8: Ik heb letterlijk niks.
9: Het gaat de hele dag regenen, hè?
10: Nee, ik heb geen regenjas.
9: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
11: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 10 uur. Regio 8 nieuws.
12: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Bij een brand in een kroeg in Bangkok, de hoofdstad van Thailand, zijn zeker 27 mensen omgekomen. Dat meldt de Thaise premier. Het vuur brak rond middernacht uit en de oorzaak ervan wordt nog onderzocht. Er zijn ook gewonden naar het ziekenhuis gebracht, maar het is nog niet duidelijk om hoeveel mensen het gaat. Op internet circuleren heftige beelden waarop te zien is dat de vlammen uit het gebouw komen. Er zijn ook foto's met daarop rijen witte lijkzakken die op de grond liggen. Bij een vliegtuigcrash in Oostenrijk zijn 2 van de 4 inzittenden om het leven gekomen. De 47-jarige piloot en een vrouwelijke passagier. Een 15-jarig meisje en een 41-jarige man raakten zwaar gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het kleine toestel stortte neer in een moeilijk bereikbaar bosgebied in Neder-Oostenrijk. De brandweer kon zich alleen met behulp van kettingzagen en wegbanen door het bosrijke gebied naar het wrak op een steile helling. De oorzaak van het vliegtuigongeluk is niet bekend. Frankrijk heeft voor het eerst Alfred Dreyfus herdacht met een jaarlijkse nationale herdenking. Dreyfus was een Joodse legerofficier die eind 19e eeuw onterecht werd veroordeeld voor hoogverraad. President Macron noemde antisemitisme vandaag de vijand van de Republiek en waarschuwde dat het nog altijd voorkomt. De herdenking vond plaats precies 120 jaar nadat Dreyfus officieel werd vrijgesproken. Bij de herdenking vandaag was zijn 99-jarige kleinzoon Charles aanwezig. En tennisser Jannik Sinner heeft voor het tweede jaar op rij het toernooi van het Engelse Wimbledon gewonnen. De Italiaanse nummer 1 van de wereld versloeg Alexander Zverev in een spannende finale in 4 sets. 6-7, 7-6, 6-3 en 6-4. De partij duurde bijna 4 uur, waarna Sinner zijn 5e Grand Slam titel pakte. Naast zijn Wimbledon titel van vorig jaar won hij 2 keer de Australian Open en 1 de US Open. Op zijn erelijst ontbreekt alleen nog de winst op het Franse Roland Garros. Het weer vanavond en vannacht blijft droog. In de nacht daalt het kwik naar 15 graden bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Morgen is het eerst vrij bewolkt. Daarna krijgen we volop zon bij 22 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
13: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
14: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog 1 praliné.
13: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
15: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
16: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
4: Wacht niet langer en pak je voordeel bij Trekpleister. Nu heel veel Nivea, 2 plus 2 gratis. Dat wil je niet missen. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
17: Goedemorgen!
18: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.

3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheese.

0: sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals 20% korting op alle vitamine van Golden Naturals. Maak je klaar voor een mooie zomer en ga voor nog meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
2: Mooi van Ethos.
3: Als je Vodafone mobiel
4: met een nieuw Ziggo internetpakket

0: ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
1: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
2: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
1: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op Toyota.nl.
3: Dit is Regio 8. Van de Achterhoek, 11 uur. Regio 8 nieuws.
4: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Nederland dreigt binnenkort te maken te krijgen met een regionaal of een landelijk watertekort. Door de aanhoudende droogte, de lage rivierstanden en de groeiende vraag naar water neemt de druk op de watervoorziening toe. Volgens de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling lijkt de situatie steeds meer op het extreem droge jaar 1976. Waterbeheerders bereiden zich voor op strengere keuzes bij de verdeling van water. Er zal in meer regio's een sproeiverbod worden ingesteld, zo is de verwachting. Bij een brand in een kroeg in Bangkok, de hoofdstad van Thailand, zijn zeker 30 mensen om het leven gekomen, dat meldt de Thaise premier. Het vuur brak rond middernacht uit en de oorzaak ervan wordt nog onderzocht. Er zijn ook gewonden naar het ziekenhuis gebracht, maar het is nog niet duidelijk om hoeveel mensen het gaat. Op internet circuleren heftige beelden waarop te zien is dat de vlammen uit het gebouw komen. Er zijn ook foto's met daarop rijen witte lijkzakken die op de grond liggen. Bij een vliegtuigcrash in Oostenrijk zijn 2 van de 4 inzittenden om het leven gekomen. De 47-jarige piloot en een vrouwelijke passagier. Een 15-jarig meisje en een 41-jarige man raakten zwaar gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het kleine toestel stortte neer in een moeilijk bereikbaar bosgebied in Neder-Oostenrijk. De brandweer kon zich alleen met behulp van kettingzagen en wegbanen door het bosrijke gebied naar het wrak op een steile helling. De oorzaak van het vliegtuigongeluk is niet bekend. En tennisser Jannik Sinner heeft voor het tweede jaar op rij het toernooi van het Engelse Wimbledon gewonnen. De Italiaanse nummer 1 van de wereld versloeg Alexander Zverev in een spannende finale in 4 sets. 6-7, 7-6, 6-3 en 6-4. De partij duurde bijna 4 uur, waarna Sinner zijn 5e Grand Slam titel pakte. Naast zijn Wimbledon titel van vorig jaar won hij 2 keer de Australian Open en 1 de US Open. Op zijn erelijst ontbreekt alleen nog de winst op het Franse Roland Garros. Het weer vanavond en vannacht blijft droog. In de nacht daalt het kwik naar 15 graden bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Morgen is het eerst vrij bewolkt. Daarna krijgen we volop zon bij 22 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
5: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
6: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26, nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau, ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido Shop. Tot zo!
7: Odido.
5: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
8: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
9: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
10: Brussel Zuid.
9: Hé, nu al?
8: Ja, reis razendsnel naar België zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
11: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
12: Iedereen begrijpt elkaar.
13: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
14: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.

0: kerstfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals Care Almond Handzeep, 500 ml voor maar 1,15 euro. En Care Cream Caring Shower Gel voor maar 1,79 euro. Altijd laag.
1: Nu met Club Karwei, 50% korting op 10 liter Sikkens witte muurverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier. Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
2: Dit voordeel voelt pas echt goed bij Trekpleister. Nu 15% korting op heel veel producten van VSM. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
4: Ben je ook nieuwsgierig? secondlove.nl.
5: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
6: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 12 uur. Regio 8 nieuws.
7: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Het dodental door de bosbranden in de Zuid-Spaanse provincie Almeria is opgelopen tot 13. Een Britse vrouw is in het ziekenhuis overleden aan haar verwondingen. De brand is inmiddels onder controle. Het Zuid-Spaanse dorp Bedar bleef grotendeels gespaard, maar de omliggende heuvels zijn compleet zwart geblakerd door de bosbranden. Daar zijn de huizen verwoest en vielen ook de meeste slachtoffers. De dorpsbewoners keren pas weer terug als er in hun huizen weer water en elektriciteit is. Nederland dreigt binnenkort te maken te krijgen met een regionaal of een landelijk watertekort. Door de aanhoudende droogte, de lage rivierstanden en de groeiende vraag naar water neemt de druk op de watervoorziening toe. Volgens de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling lijkt de situatie steeds meer op het extreem droge jaar 1976. Waterbeheerders bereiden zich voor op strengere keuzes bij de verdeling van water. Er zal in meer regio's een sproeiverbod worden ingesteld, zo is de verwachting. Bij een brand in een kroeg in Bangkok, de hoofdstad van Thailand, zijn zeker 30 mensen om het leven gekomen, dat meldt de Thaise premier. Het vuur brak rond middernacht uit en de oorzaak ervan wordt nog onderzocht. Er zijn ook gewonden naar het ziekenhuis gebracht, maar het is nog niet duidelijk om hoeveel mensen het gaat. Op internet circuleren heftige beelden waarop te zien is dat de vlammen uit het gebouw komen. Er zijn ook foto's met daarop rijen witte lijkzakken die op de grond liggen. En het dodental door de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot 4490. Dat zijn er 360 meer dan vrijdag. Er raakten ook bijna 17.000 mensen gewond en zo'n 18.000 mensen zijn dakloos geworden. Het goede nieuws is dat er ook bijna 6500 mensen gered zijn. Maar volgens de Verenigde Naties worden er nog altijd tienduizenden mensen vermist. En de kans om 18 dagen na de ramp nog overlevenden te vinden is erg klein. Het weer, het blijft droog bij zo'n 15 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind. Overdag is het eerst vrij bewolkt, daarna krijgen we volop zon bij 22 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

moeder, die doet je ook veel verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder, die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Het dodental door de bosbranden in de Zuid-Spaanse provincie Almeria is opgelopen tot 13. Een Britse vrouw is in het ziekenhuis overleden aan haar verwondingen. De brand is inmiddels onder controle. Het Zuid-Spaanse dorp Bedar bleef grotendeels gespaard, maar de omliggende heuvels zijn compleet zwart geblakerd door de bosbranden. Daar zijn de huizen verwoest en vielen ook de meeste slachtoffers. De dorpsbewoners keren pas weer terug als er in hun huizen weer water en elektriciteit is. Nederland dreigt binnenkort te maken te krijgen met een regionaal of een landelijk watertekort. Door de aanhoudende droogte, de lage rivierstanden en de groeiende vraag naar water neemt de druk op de watervoorziening toe. Volgens de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling lijkt de situatie steeds meer op het extreem droge jaar 1976. Waterbeheerders bereiden zich voor op strengere keuzes bij de verdeling van water. Er zal in meer regio's een sproeiverbod worden ingesteld, zo is de verwachting. Bij een brand in een kroeg in Bangkok, de hoofdstad van Thailand, zijn zeker 30 mensen om het leven gekomen, dat meldt de Thaise premier. Het vuur brak rond middernacht uit en de oorzaak ervan wordt nog onderzocht. Er zijn ook gewonden naar het ziekenhuis gebracht, maar het is nog niet duidelijk om hoeveel mensen het gaat. Op internet circuleren heftige beelden waarop te zien is dat de vlammen uit het gebouw komen. Er zijn ook foto's met daarop rijen witte lijkzakken die op de grond liggen. En het dodental door de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot 4490. Dat zijn er 360 meer dan vrijdag. Er raakten ook bijna 17.000 mensen gewond en zo'n 18.000 mensen zijn dakloos geworden. Het goede nieuws is dat er ook bijna 6500 mensen gered zijn. Maar volgens de Verenigde Naties worden er nog altijd tienduizenden mensen vermist. En de kans om 18 dagen na de ramp nog overlevenden te vinden is erg klein. Het weer, het blijft droog bij zo'n 15 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind. Overdag is het eerst vrij bewolkt, daarna krijgen we volop zon bij 22 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Het dodental door de bosbranden in de Zuid-Spaanse provincie Almeria is opgelopen tot 13. Een Britse vrouw is in het ziekenhuis overleden aan haar verwondingen. De brand is inmiddels onder controle. Het Zuid-Spaanse dorp Bedar bleef grotendeels gespaard, maar de omliggende heuvels zijn compleet zwart geblaken door de bosbranden. Daar zijn de huizen verwoest en vielen ook de meeste slachtoffers. De dorpsbewoners keren pas weer terug als er in hun huizen weer water en elektriciteit is. Nederland dreigt binnenkort te maken te krijgen met een regionaal of een landelijk watertekort. Door de aanhoudende droogte, de lage rivierstanden en de groeiende vraag naar water neemt de druk op de watervoorziening toe. Volgens de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling lijkt de situatie steeds meer op het extreem droge jaar 1976. Waterbeheerders bereiden zich voor op strengere keuzes bij de verdeling van water. Er zal in meer regio's een sproeiverbod worden ingesteld, zo is de verwachting. Bij een brand in een kroeg in Bangkok, de hoofdstad van Thailand, zijn zeker 30 mensen om het leven gekomen, dat meldt de Thaise premier. Het vuur brak rond middernacht uit en de oorzaak ervan wordt nog onderzocht. Er zijn ook gewonden naar het ziekenhuis gebracht, maar het is nog niet duidelijk om hoeveel mensen het gaat. Op internet circuleren heftige beelden waarop te zien is dat de vlammen uit het gebouw komen. Er zijn ook foto's met daarop rijen witte lijkzakken die op de grond liggen. En het dodental door de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot 4490. Dat zijn er 360 meer dan vrijdag. Er raakten ook bijna 17.000 mensen gewond en zo'n 18.000 mensen zijn dakloos geworden. Het goede nieuws is dat er ook bijna 6500 mensen gered zijn. Maar volgens de Verenigde Naties worden er nog altijd tienduizenden mensen vermist. En de kans om 18 dagen na de ramp nog overlevenden te vinden is erg klein. Het weer, het blijft droog bij zo'n 15 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind. Overdag is het eerst vrij bewolkt, daarna krijgen we volop zon bij 22 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
2: Regio 8. Dit uur gegarandeerd.